0: Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.

sorry, ik begin ook, ja. Ik bouw de spanning ook te veel. Nou, oké, gaat u opnieuw. Ik werd vanmorgen waker van veel kabaal, hè? Oh, sorry, dit zit er tussen. Jongen, jongen, jongen, wat is dit dan? Oh, sorry, dit... Nou, dat begin je verkeerd. Dit is van mijn dochter, nou zie ik het. Dat is een... Nee, dat is haar handschrift. Zij is 8, zij kan net schrijven. Ze heeft dit ertussen gedaan. Want ik moest dit nog nakijken, het is een opstel. Ja, dat moesten ze morgen inleveren. Ik werd vanmorgen waker... Dit is het, er was eens. Ik werd vanmorgen waker van veel kabaal. Mama was weer eens van de trap gevallen. Mama valt bijna iedere morgen van de trap. Nou, ik weet niet of ik dit nou verder nog voor moet lezen. Ja, ja, ja. Nou, heel kort even dan, ja. Wacht, heel even jongens, heel even. Want ik wil zelf natuurlijk ook wel weten wat erin staat voordat ze het morgen inlevert. Dat komt omdat er altijd spullen op de trap liggen. Mama legt altijd alles op de trap. Dat noemt ze opruimen. Ik vind het erg dat mama steeds van de trap valt. Ik wil ook wel eens gewoon waker worden. Andere kinderen worden namelijk waker van de weker. Ik word altijd waker van mama die van de trap valt. Heel, soms hoor ik haar alleen heel hard vleoken. Vloeken. Dan is ze al gefalen, maar dan heb ik het falen zelf niet gehoord. Maar meestal hoor ik eerst falen en dan pas vleoken. Dan weet ik dat ik uit bed moet komen. Heel soms hoor ik 's morgens niks. Dan denk ik, oh fijn, mama is niet van de trap gefalen. Maar dan heeft ze zich verslappen. Het is wel consequent, nou je zegt. En dan heeft ze opeens zo'n haast dat ik al bijna zeker weet wat er gaat gebeuren. En ja hoor, daar ligt ze weer onderaan de trap te vleoken. Cholera reopt ze dan. En allemaal ziektes uit de middeleeuwen. Wie legt die rotzooi dan ook allemaal op de trap? Maar dat deelt ze zelf. Vroeger viel ik altijd samen met mama van de trap. Nou ja. Dat is één keer gebeurd of zoiets, ja. Jongen, jongen, die kinderen hebben fantasie. Soms had ik pijn, maar meestal viel ik gelukkig boven op mama. Eén keer niet. Theon viel ik bovenop mijn eigen hoofd. Ik zag een tunnel met wit licht aan het eind. Ik dacht, mooi, alles beter dan die trap. Ik werd waker in het ziekenhuis naast mama. Ik kon haar niet zien, maar ik hoorde het wel aan haar stem. Ja, dat staat me vaag bij inderdaad, ja. Ja, die kinderen hebben zo vaak in het ziekenhuis gelegen, daar kan ik ook allemaal niet meer bijhouden. Ja. Mama wil steeds verhuizen naar een bunkalow. Want in een bunkalow zijn geen trapen, zegt mama. Maar hoe moet je dan boven komen, denk ik steeds. En hoe moet ze dan opruimen? En dan verzint ze trouwens heus wel weer wat anders om over te strukkelen. Ik hou heel veel van mama. Mama is een ander woord voor altijd gaat alles mis. Oh. Maar ze doet wel erg haar best. Andere mama's lachen mijn mama wel eens uit. Dat zag ik op het schoolplein toen mama weer eens van haar fiets lazerde. Ze lachte er zelf om, maar ik zag heus wel dat ze eigenlijk pijn had. God, die kinderen hebben echt alles in de gaten. Jongen, jongen. Mama's moeten niet falen met een vee. Toch heb ik haar liever dan Karin Bleomen. Die valt wel nooit, maar als die bij ons op bezoek is, eet ze altijd al onze kajokjes op.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen, maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

0: de Verenigde Staten ervan. Amerika is natuurlijk een enorm land. Qua oppervlakte is het echt gigantisch. Als je bijvoorbeeld vergelijkt met de kleinere landen. Hè? Ja, dan is het een stuk groter. En er wonen ook heel erg veel mensen in Amerika. En het mooie is, snap je, die kunnen daar ook allemaal wonen. Ja! In een klein land heb je gewoon minder ruimte. Je zou derhalve kunnen stellen dat de oppervlakte van een land en het aantal mensen dat in een bepaald land kan wonen, dat twee dingen zijn die met elkaar te maken hebben. En dan kan je leuk vinden. En dan kan je niet leuk vinden. Doe maar niet uit. Het is zo. Je zou het kunnen vergelijken. Men zaag. Of eigenlijk met meerdere zagen dan. En een garage. Ja, kijk, als je een grote garage hebt, hè, heb je ook meer plek om daar een heleboel zagen neer te leggen. Snap je? Heb je dan tegen een kleine garage? Ja, ja, ja. Dan is het aantal zagen waar je er kwijt kan beperkt. Je zou natuurlijk die kleine garage tot de nok toe vol kunnen stouwen met zagen. Dat kan je doen, ja. Maar dan kan je auto niet meer kwijt. En dan ga je toch bedoeld om je auto kwijt te raken. En niet meer een heleboel zagen neer te leggen. Hey. Weet je wat het mooiste is? Weet je wat het mooiste is? Zal ik eens zeggen wat het mooiste is? Weet je wat het mooiste is? Als het allebei kan. Dat is lekker, hè? Dat allebei kan, ben je dus. En je zagen. En je auto kwijt kan. Oh. Maar dat is lekker, hè? Kan je het me voorstellen, of niet? Kan je me voorstellen, moet je doen. Moet je doen, doe eens. Doe dan. Kan je me voorstellen, of niet? Doe eens. Doe dan. Doe eens. Zelfs doe ik hem geen keer. Dus, daar je dus. En je zagen. Maar dat is nog niet alles, hè? Kwijt kan. Schitterend. Ik weet niet, plaatsen daar we zagen liggen en daar liggen we zagen en daar liggen een paar. Die auto die staat god weet waar. Niks ervan. Hup, de garage met die rotzooi. En dan vragen mensen van, waar is de auto? Ja, in de garage. En de zagen. Ja, ook. Maar ja, kijk, daar heb je dus een grote garage voor nodig. Maar pas op mensen, mensen zijn geen zagen, hè. Nee, tuurlijk niet. Mensen zitten talen op elkaar zaken. Mensen kunnen veel meer. Mensen kunnen veel meer dan zaken. Mensen kunnen bijvoorbeeld auto rijden en koken. Nou, dan ga je al. Dan ga je al. Dat kan een zaak niet. Zaken kan niet koken, hè? Dat kan niet. Dat kan niet. Zaken kan niet koken. Dat kan niet. Hebben ze op een gegeven moment geprobeerd, hè? In Oslo, serieus. Om een zaak te laten koken. Echt maar. Huis afgehuurd. Keuken vol met camera's gehangen. Die keuken vol met mijn etenswaren. Zaken erbij geflikkerd. Ja, en dan is de kwestie van wachten. Ja, ik dacht, ik ging koken. Nee, nee, sorry. Nee. En dat kan een zaak niet. En zo zijn er nog veel meer verschillen tussen mensen en zaken. Want ik weet nog heel goed dat mijn grootvader tegen mij zei op zijn sterfbed. Ging niet zo goed met hem. En hij vroeg steeds, waar is Hans? Waar is Hans? Waar is Hans? En ik was jaar of vijf, zo'n manneke. En ik kom bij hem.
1: Ik kom bij hem.
0: Hey.
1: En hij pakt zo mijn hand vast. En hij keek me aan zo, door die staar heen, zeg maar. En toen zei hij, en dat vond ik zo mooi, en dat waren zijn laatste woorden. Hij keek me aan en hij zei... Oh, Menk. Oh, Menk. Oh, als je alle verschillen tussen mensen en zaken op zou willen schrijven... Oh, dat is niet te doen.
0: Dat is mooi, hè? Ik vond het zo mooi. En weet je waarom? Omdat het zo waar is. Het is zo waar. Het is onzin om alle verschillen tussen mensen en zaken op te schrijven. En weet je waarom? Omdat het aan de ene kant heel veel werk is. Ja. En aan de andere kant schiet je er geen fuck mee op. Dus ja. Maar ja, als ik hierover begin te praten tegen mensen, dan hebben ze meestal zoiets van, oh, daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Nee, dat soort dingen, nee, daar ben ik eigenlijk niet mee bezig. Maar ja, is mooi. Wat krijg je dan? Garages vol met zagen, auto's die midden in de middag ergens in de straat geparkeerd staan en staat op videoband naar voetbalwedstrijden waar je nog naar kijkt. Als je zo je leven wil leiden, doe het dan. Maar kom er niet bij mij af, zeiken. Ik leg het toch uit? Waarom denk je dat ik dat doe? Waarom? Weet je waarom ik dat doe? Zou ik zeggen? Omdat ik van mensen hou. Ja. En dat ik graag zie dat ze hun spullen kwijt kunnen. Daar gaat het mij om. Amerika is een enorm land. Waar dus heel veel mensen kunnen wonen. Nou, is toch goed? Is toch prima? Hoef je er niet moeilijk over te doen? Kunnen we het er gewoon over hebben? Ik snap niet wat het probleem is nou. Wat is nou... Wat is er nou aan de hand? Het is toch heel simpel? Nee, maar als je echt dezelfde paal maakt, zouden ze er zelf bij op hebben gekomen. Want ik plaats me niet voor hetzelfde, hè. Maar als je voor mij eenzelfde hadden geplaatst, zouden ze voor mij in elk geval heel naar de A-zeger hebben gekomen. En ik plaats me daar af niet door. Nee, maar ja, hey, maar plaats ik mezelf van elk niet door als je zelf die plaats hebben gekomen voor mezelf niet mee hebt geweest? Nee, maar als je in de plaats hebben gekomen, dan man, denk ik van, oh ja, ik zou naar de plaats hebben gekomen, oh ja, ik zou de plaats dezelfde delen hebben gekomen, man. Maar ik plaats me dezelfde delen hebben gekomen, dat moet ik wel eerlijk zeggen. Ik had naar die plaats hebben gekomen, dus ik dacht, in ieder geval, die plaats hebben we uiteindelijk zelf een plaats hebben gekomen. Maar ja, die plaats hebben ze zelf hebben gekomen, hè. Die plaats hebben eigenlijk uiteindelijk al precies om dezelfde aardig in de kop hebben gekomen, dat is plaats, dat is duidelijk. Maar ja, moet ik naar die plaats duidelijk hebben, dat dacht ik niet. De plaats hebben ze niet gelegd, dat is duidelijk hebben geworden. Want die playstone, die had zichzelf niet helemaal niet, hè?
2: Want als je iets van, ja, oké, snap je, ik denk als we het meest duidelijk hebben, dan plaats je me voor hetzelfde hebben gekomen. Maar, die playstone die precies in het been hebben gekomen, die zaakst ook. Maar die playstone moet ik alleen even zeggen, zo, die had zich wel, voor hetzelfde hebben gekomen. Nou, hey, mag je hebben dat ze duidelijk hebben gekomen? Ik dacht hem al, hetzelfde hebben gekomen. En die slijkt erin naar de steden hebben genomen. Hij plaatste zo en ik kom zo. Ik zeg van, hey, is de plaats er zelf hier? Hij zegt van, no, ik denk dat het is de zee. Ik zeg, plaats er duidelijk, hè. Dus ik, nee. Ik zeg van, oh, dus de plaats er niet van de steden hebben genomen. Zeg ik, van ja, dat ik, zeg, dat je plaats er moet je zaad hebben gepaald, man. Doe zo'n plaats gekomen, man. En die plaats is duidelijk voor mijzelf. Maar die geeft de plaats aan, omdat ik deze heb gegeven. De plaats is om aan te kijken, die van orde verstonden we niet. Ja, flikker toch op, man.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: U bent de eigenaar van deze zaak?
1: Ja, mevrouw Bukkums Beestenboel. De drie magische beest, maar zonder een T, want we zitten in Utrecht.
0: Maar u zult er wel druk mee zijn, hè, met verzorging van deze dieren.
1: Ja, je moet ook goed weten wat je bij elkaar in de hokken zet natuurlijk, hè.
0: Oh, is dat zo?
1: Ja, de mannetjes niet bij de vrouwtjes.
0: Ach, waarom is toch gezellig?
1: En helemaal niet in de euteleuzie.
0: Oh, nee. Nee, dat kan natuurlijk niet, hè.
1: Ik heb hier natuurlijk geen seksschop, dat begrijp u wel. Ja.
0: Nee, maar dat zou natuurlijk ook een onesthetisch gezicht zijn, hè?
1: Mevrouw, ik heb me één keer vergist. Had ik de slang bij de egel in het hok gedaan. De volgende morgen een rol prikkeldraad.
0: En moet u dat zelf weer helemaal uit de war halen?
1: Ja, ik ben soms uren bezig om de glazen van de brilslang weer een beetje op te poetsen.
0: Maar wat ik me nou afvraag, meneer Bukkum, heeft u nou in zo'n dierenhandel ook last van winkeldiefstallen?
1: Ja, en ontvreemdingen, hè? Ja, en er wordt nog wel eens wat weggenomen ook, hè?
0: Oh, je bedoelt eigenlijk meer gestolen?
1: En gepikt. Nee. Ik had laatst nog een klant, ik zag dat hij iets onder zijn jasje verborg. Verborg bedoel ik. Ja. En ik ga hem achterna en een half uur later komt de aap uit de mouw.
0: Maar ja, u zou daar toch iets tegen kunnen doen, lijkt mij.
1: Ja, doe eens een leuke indigestie, mevrouw.
0: No. Ik zal maar zeggen, u kunt bijvoorbeeld verborgen camera's plaatsen.
1: Ja, die heb ik verleden jaar ook gehad, mevrouw. Heb ik nergens meer terug kunnen vinden.
0: Meneer Bukkum, welke dieren lopen nou het hardst?
1: De vogelen, mevrouw.
0: De vogelen?
1: Het vogelwezen.
0: Ja, ja.
1: Die vliegen de winkel uit, hè. Vooral tegen het najaar, hè. Dan gaan ze naar de warme landen een beetje ontwikkeling opdoen, hè.
0: Ja.
1: Komen ze wel weer terug in het voorjaar, maar het is lastig met inventariseren, hè, natuurlijk.
0: Ja. Ja.
1: Ik heb een leuke aanbieding momenteel. Ik heb tackles in de aanbieding. 50 gulden de strekkende meter.
0: Dat is niet gek.
1: En binnenkort ook, mevrouw, binnenkort ook kamerbreed verkrijgbaar.
0: Nou, dat vind ik niet duur. En wat voor soort honden nog meer?
1: Nou, speciaal voor de jongens van de NVSH hier iets verderop heb ik altijd de parkeeshondjes in voorraad. Ja,
0: dat zal wel goed lopen. En het gewone vuilnisbakkenras, heeft u dat ook nog?
1: Nee, dat is uit de handel genomen, mevrouw. En er is voor teruggekomen het plastic zakkenras. Maar dat zijn zulke linkse rothondjes, mevrouw.
0: Maar hoe bedoelt u dat?
1: Die vertikken het om de telegraaf uit de gang te halen. Dus ik denk dat ik binnenkort de krant weer neem.
0: Toch vind ik dat de dieren zich goed laten gelden, hè?
1: Ja, altijd als de zondag voor de hokken staat, mevrouw, dan willen ze wel, hè?
0: Ja, dat geloof ik.
1: Alleen achterin is het vrij rustig. Als u nou even achterin kijkt, dan ziet u daar over de hele breedte het apenhok. Ja. Maar de apen zelf kunt u niet zien, mevrouw. Nee. Het is namelijk paartijd.
0: Oh.
1: Dus ze zijn achter in de hokken, dat is logisch.
0: Oh, wat jammer. Goh. Want die apen had ik wel eens willen zien eigenlijk.
1: Ja, maar zij u niet.
0: Ja, maar ik bedoelde, wat zijn het, bavianen of zo?
1: Mensapen, dacht ik, mevrouw. Ik weet niet precies.
0: Oh, meneer, die had ik echt zo graag eens willen zien. Kunt u ze nou niet eventjes één pinda geven, zodat ze heel even naar buiten komen?
1: Mevrouwtje, zou u nou in een dergelijk geval voor een pinda naar buiten komen? Nee. Nog niet voor een hele zak, ik bedoel.
0: Ja, of u moet pinda's bedoelen natuurlijk.
1: Nee, apenrotsjes is nou goed.
0: Maar stel nou dat ik een olifant zou willen.
1: Ja.
0: Kan ik dan ook bij u terecht?
1: Nou, wel in Utrecht, maar niet bij mij terecht, mevrouw. Oh. Het gaat namelijk via de erkende groothandel. De enige dieren die ik direct uit voorraad kan leveren, van een beetje afmeting, een beetje formaat, dat zijn de bisons. Die heb ik dan in tubevorm.
0: Ja. Maar ja, dat is toch niet gek, want dan verkoopt u waarschijnlijk ook alles wat met dieren te maken heeft, hè?
1: Zoals BV.
0: Oh, ik zal maar zeggen, mottenballen.
1: Nee, nee, mevrouw. We hebben dat uitgeprobeerd, maar die beesten zijn zo moeilijk te raken. Ik heb wel vlooienpikken, maar daar heb je niks aan.
0: Die zullen ook wel kostbaar worden bij ons, hè?
1: Die gaan per stuk tegenwoordig, mevrouw.
0: Toch moet ik zeggen dat u er verschrikkelijk veel van af weet, hoor.
1: Het is net een vak, hè?
0: Ja, ja, ja, zeker.
1: En je hebt wat om handen natuurlijk, hè?
0: Ja, overdag, hè?
1: En tussen de middag, hè?
0: Oh, ook. Ja, en 's avonds misschien. Maar eigenlijk...
1: En door de week zo ook wel weer. Oh.
0: Maar eigenlijk bent u de aangewezen persoon. U zou moeten kunnen bevestigen dat er wordt wel beweerd dat wij mensen in ons tweede leven terug zullen komen als dieren. De zogenaamde reïncarnatie.
1: Ja, met twee vlooien pikken op de i.
0: Ja. Ja, inderdaad.
1: Ja, dat klopt, mevrouw. We komen terug als dier. Ik heb de bericht van ontvangen en ik moest even zeggen dat het in orde was.
0: Hey,
1: er zaten ook voorbeelden bij.
0: Ja.
1: Een man als Alfrink bijvoorbeeld, ja. Kent u wel. Bekend van de uitspraak, de toog kan niet altijd gespannen zijn. Die komt terug als herdershond, mevrouw. Joop den Uyl komt terug als rode hond.
0: Nou, maar wacht even, dat is geen dier.
1: Nee, maar wel een ziekte.
0: En prins Bernhard?
1: Nou, waarschijnlijk als Duitse staander, mevrouw.
0: En Pierre Jansen?
1: Ja, die wel natuurlijk.
0: Oh,
1: ja, en? Wandelende tak.
0: Kijk eens aan. U weet er verschrikkelijk veel vanaf.
1: Het is...
0: Net een vak.
1: En weer terug.
0: Ja. Ja. Ja. Wat ik me nou afvraag, meneer Bukum. Wat heeft u er nou eigenlijk toe gebracht om nu juist een dierenhandel te beginnen?
1: Ja, je moet natuurlijk van dieren houden, in het algemeen en in het bijzonder.
0: Ja.
1: En dan had ik op het laatst mijn hele huis vol lopen met dat spul, maar mijn vrouw hield niet zo van dieren.
0: Oh.
1: Die zegt, nou kan je kiezen, nou gaan de dieren eruit of ik eruit.
0: Ja.
1: Toen heb ik toch de dieren maar gehouden.
2: Mix 24. Hmm?

0: Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24.
1: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.

Welkom allemaal bij de internet cursus voor opa's en grootmoeders. Als u naar het toilet moet, laat u dat gerust even weten. Dan stoppen we de cursus even. Laat het in ieder geval niet lopen, want ja, dat stinkt. Nou. Zet ook even allemaal je wagentje op de rem, want in het enthousiasme wil er nog wel eens een kettingbotsing veroorzaakt worden. Ik zie een aantal jongeren van 50. Hallo? Die konden de vorige cursus niet volgen, maar dan zijn ze nou in ieder geval op tijd. Even erbij vermelden, deze cursus duurt korter dan de reguliere cursus, omdat we hopen dat zoveel mogelijk bejaarden de cursus ook daadwerkelijk overleven. Nou. Vandaag gaan we proberen om een e-mailtje te versturen. Als u vragen heeft, moet u gewoon even uw stok of uw rollator in de lucht steken. Dan zal ik proberen die vraag ook even te beantwoorden. Nou, een e-mailtje, dat is eigenlijk gewoon een handig sms'je. Een sms'je, dat is zeg maar gewoon een kort berichtje wat je kan versturen met je gsm-telefoon. Ja? Gsm-telefoon, dat dacht ik al, dat is zeg maar een draadloze telefoon. Zeg maar zonder snoer. En die doet het in heel Nederland, als je maar geen Darkstone-abonnement hebt. Ja? Dus dat is zeg maar een telefoon, dat doet het thuis, maar ook op straat. De straat, dat is zeg maar de plek waar jullie niet meer mogen komen. Hè? Nou, dat gaat lekker vlot vanavond. U zit allemaal achter een computerbeeldscherm. Dat is zeg maar gewoon een soort televisiescherm. Dat is zeg maar een radio met bewegende beelden. Nou, daarvoor ligt dan een platgeslagen typemachine. Met een draadje, met een muis. Met een doosje, dat noemen we het doosje. Ja, dat heet altijd een doosje, dus als je moet zeggen, hé, dat is een muis, moet je zeggen, nee joh gek, dat is het een doosje. Die ligt ook altijd op zijn doosmatje. Nou, op dat scherm ziet u allemaal een cursorpijltje. En dat pijltje dat kan u bewegen door met dat doosje heen en weer te gaan. Dus als u dat... Nee, laat allemaal dat doosje op zijn matje liggen. Het is geen afstandsbediening. Gewoon plat laten liggen. En als u dan zo heen en weer gaat, dan zie je op... Oh, bingo, ik zie daar wat bewegen. Heel goed hoor, u krijgt straks een advocaatje. Nou, aan opletten. Aan de andere kant van het scherm ziet u een envelopje staan. Dan gaat u op dat envelopje staan. Nee, daar kan je niet zelf op gaan staan, nee. Met dat pijltje. We gaan het envelopje openen. Dat is eigenlijk... niet met je nagel aan zitten. Met dat pijltje gaan we... We gaan dubbel klikken. Hè? We slaan gewoon... Het gaat zo goed. We slaan een stapje over. Dubbel klikken op het doosje. Allemaal even dubbel klikken. Jij, u mevrouw, mag gewoon klikken. Dubbel klikken. Dubbel is twee keer, hè. Dubbel. Twee keer klikken op het doosje. Twee keer. Ik zie daar één klikje... Ja, nog een keer. Ja, u deed één klik, maar nog een keer. U deed het maar nog een keer, twee keer. Twee keer achter elkaar. Klik, klik, twee keer. Klik, klik. Sneller achter elkaar. Klik, klik. Niet ademen tussendoor, maar klik, klik. Twee keer. Linker knopje, link. Zo, dat was het voor deze week. Allemaal wel gaan zitten applaudisseren, maar de helft heeft zijn scherm nog niet aanstaan.
maar volgende week is de tweede les. Is ook tevens de laatste les. Dan ga ik jullie leren hoe je de rest van je leven met de pc kan pechansen. Voor we weggaan moeten we nog even de computer op een veilige manier uitzetten. U met uw

0: Mix 24.
1: Ik vind het imiteren van bekende Nederland een van de allerleukste dingen van mijn vak. En dan is dat denken. Als ik nou zo gek ben van imiteren, is het niet leuk? Als ik er zoveel plezier aan beleef om mensen te imiteren, is het niet leuk om het jullie vanavond ook te leren? Dat jullie nou vanavond ook kunnen imiteren. Daarom ga ik jullie even leren imiteren. Het is namelijk niet zo moeilijk als je denkt. Je hoeft alleen maar te weten waar de imitatie zit en welke spieren je moet gebruiken. Peter R. de Vries, mooi voor. Peter R. de Vries heb ik nooit kunnen nadoen, omdat ik nooit wist waar die zat en welke spieren ik moest gebruiken. Daar ben ik dus pas, serieus, 2,5 maand geleden achtergekomen, toen ik mijn hondje aan het uitlaten was. Ik was mijn hondje aan het uitlaten, toen kwam ik een man tegen, ook met een hondje. En toen begon die hond van die man te poepen. En toen keek dan die man en toen zag ik iets, wat ik eigenlijk wel wist. Eigenlijk alle mensen met honden, die weten dit. Voor de mensen die geen honden hebben, moet je eens opletten. Als een hond begint te poepen, poept onbewust het baasje altijd een klein beetje mee. Is het nooit opvallend? Als een hond zit te poepen, zie je het baasje er zo naast staan. Zo. Als je dit weet, is het te leuk. Kijk vanavond even. Nou, en toen ontdekte ik de spieren die wij gebruiken tijdens het poepen. Die spieren, die moet je dus gebruiken om Peter R. de Vries te imiteren. Nou begrijp ik waarom er zoveel poep uit deze man zijn mond komt. Die man gebruikt de hele dag die spieren. Peter R. de Vries. Ik geef hem die gratis. Kun je vanavond na het tandenpoetsen in de badkamerspiegel kunnen proberen. Ga als volgt. Goed luisteren. Je doet je kin zo ver mogelijk naar voren. Als je kunt. Zo ver mogelijk die kin zo ver mogelijk naar voren. Je praat een beetje nasaal, dus door je neus. En je gebruikt deze spieren. Krijg je dit.
2: Nou, dus jij beweert dat je dat niet gedaan hebt. Dat vind ik heel raar. Jij zit hier gewoon glashard te poepen.
1: Nou, nog een hele simpele, nog een hele simpele. Jeroen van Inkel. Ken je Jeroen van Inkel nog? Een van de bekendste radio-dj's in Nederland. Onder andere van Radio Veronica. En Jeroen van Inkel praat altijd op de radio alsof hij de hele dag een te hete bitterbal in zijn mond heeft. Heb je als een te hete bitterbal in je mond gehad, gevuld met lava? Zo praat Jeroen van Inkel altijd op de radio. Dit is Jeroen van Inkel hier op Radio Veronica. Nu gaan we echt beginnen. Nu gaan we echt beginnen. Met de cursus imiteren. Wat ik al zei. Imiteren, het heeft allemaal met spierspanning te maken. Ik ga jullie even de makkelijkste imitaties van Nederland leren. Dat je thuis makkelijk kan nadoen. Het gaat als volgt. We beginnen met de basisoefening. En de basisoefening is alle spieren ontspannen. Alle spieren helemaal ontspannen. Niet alle spieren, maar wij alle spieren ontspannen. En als je alle spieren helemaal ontspant, kom je automatisch uit bij de stem van Paul van Vliet. Iedereen kan de stem van Paul van Vliet. De kinderen in Afrika, de kinderen van UNICEF, meisjes van 13 veilig achterop bij vader op de fiets. Iedereen kan de stem van Paul van Vliet, dus je bent alles ontspannen. Als je de stem van Paul van Vliet hebt en je blijft ontspannen. Maar je gaat voor in de mond praten. Hè? Kom jij bij Toon Hermans? Want Toon Hermans zit hier. Hè? Maar wat u dacht nog, hè? Dat hij hier zat. Maar hij zit hier. Vindt niks. Nee, ik vind de stormimitatie. Mag ik best weten, ik vind de stormimitatie. Hè? Dus Toon Hermans zit hier. En je achter zit Radio 1. Dit is met het oog op morgen. Dit is Studio Langs de Lijn. Dit is met het oog op morgen. Met Toon Hermans en Paul van Vliet. Dus dit is Radio 1. Dit is Toon Hermans.
3: In de binnen zit Johan Cruijff. Nou, ook een vrij simpele imitatie. We missen vreselijk, maar heel veel mensen kunnen vrij goed nadoen. Maar wat heel weinig mensen weten. Als je Johan Cruijff praat en je knijpt je keel dicht, kom je automatisch uit bij de voice-over van Geer en Goor. Geer en Goor gaan naar een bejaardentehuis om wat eenzame bejaarden de stuipen op het lijf te jagen. En als je de stem van Geer en Goor hebt, je gaat naar links voor, kom je uit bij, oh jee, oh nee, buur,
2: Oh nee, buur, wat doe jij nou? Wat doe jij nou, buur? Wat doe jij nou? Arjeto, arjeto, buur, arjeto. Hey buur, wat ben je man, buur?
0: Arjeto, huppatee. Luister, luister. En als je buurman praat, luister. Als je buurman praat. Hé, hey, arjeto, arjeto. En je knijpt je keel dicht. Kom je bij Elmo, Elmo van Sesamstraat. En als je Elmo ontspant, kom jij bij Magneet Doorman. En van Magneet Doorman kom jij bij Supergrover. En van Supergrover gaan we terug naar Magneet Doorman. Dan ben je Elmo, Elmo, Naito, Naito, Naito.
3: Nou, Geer en Goort, ja, Kruif, Radio 1, Toon Hermans en weer terug naar Paul van

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Ik vind het imiteren van bekende Nederlanders een van de allerleukste dingen van mijn vak. En dan is dat denken. Als ik nou zo gek ben van imiteren, is het niet leuk, als ik er zoveel plezier aan beleef om mensen te imiteren, is het niet leuk om het jullie vanavond ook te leren. Dat jullie nou vanavond ook kunnen imiteren. Daarom ga ik jullie even leren imiteren. Het is namelijk niet zo moeilijk als je denkt. Je hoeft alleen maar te weten waar de imitatie zit en welke spieren je moet gebruiken. Peter R. de Vries, mooi voor. Peter R. de Vries heb ik nooit kunnen nadoen, omdat ik nooit wist waar die zat en welke spieren ik moest gebruiken. Daar ben ik dus pas, serieus, 2,5 maand geleden achtergekomen, toen ik mijn hondje aan het uitlaten was. Ik was mijn hondje aan het uitlaten, toen kwam ik een man tegen, ook met een hondje. En toen begon die hond van die man te poepen. En toen keek dan die man en toen zag ik iets, wat ik eigenlijk wel wist. Eigenlijk alle mensen met honden, die weten dit. Voor de mensen die geen hond hebben, moet je eens opletten. Als een hond begint te poepen, poept onbewust het baasje altijd een klein beetje mee. Is het nooit opvallend? Als een hond zit te poepen, zie je het baasje er zo naast staan. Zo. Als je dit weet, is het te leuk. Kijk vanavond even. Nou, en toen ontdekte ik de spieren die wij gebruiken tijdens het poepen. Die spieren, die moet je dus gebruiken om Peter R. de Vries te imiteren. Nou begrijp ik waarom er zoveel poep uit deze man zijn mond komt. Die man gebruikt de hele dag die spieren. Peter de Vries. Ik geef hem je gratis. Kun je vanavond na het tandenpoetsen in de badkamerspiegel kunnen proberen. Ga als volgt. Goed luisteren. Je doet je kin zo ver mogelijk naar voren als je kunt. Zo ver mogelijk. Die kin zo ver mogelijk naar voren. Je praat een beetje nasaal. Dus door je neus. En je gebruikt deze spieren. Krijg je dit.
1: Nou, dus jij beweert dat je dat niet gedaan hebt. Dat vind ik heel raar. Jij zit hier gewoon glashard te poepen.
0: Nog een hele simpele, nog een hele simpele. Jeroen van Inkel. Ken je Jeroen van Inkel nog? Een van de bekendste radio-dj's in Nederland. Onder andere van Radio Veronica. En Jeroen van Inkel praat altijd op de radio alsof hij de hele dag een te hete bitterbal in zijn mond heeft. Heb je als een te hete bitterbal in je mond gehad, gevuld met lava? Zo praat Jeroen van Inkel altijd op de radio. Dit is Jeroen van Inkel, hier op Radio Veronica. Nu gaan we echt beginnen. Nu gaan we echt beginnen. Met de cursus imiteren. Wat ik al zei, imiteren, het heeft allemaal met spierspanning te maken. Ik ga jullie even de makkelijkste imitaties van Nederland leren, dat je thuis makkelijk kan nadoen. Het gaat als volgt. We beginnen met de basisoefening. En de basisoefening is alle spieren ontspannen. Alle spieren helemaal ontspannen. Niet alle spieren, maar wij, alle spieren ontspannen. En als je alle spieren helemaal ontspant, kom je automatisch uit bij de stem van Paul van Vliet. Iedereen kan de stem van Paul van Vliet. De kinderen in Afrika, de kinderen van UNICEF, meisjes van 13 veilig achterop bij vader op de fiets. Iedereen kan de stem van Paul van Vliet, dus je bent alles ontspannen. Als je de stem van Paul van Vliet hebt en je blijft ontspannen. Maar je gaat voor in de mond praten, hè? Kom jij bij Toon Hermans. Want Toon Hermans zit hier, hè? Maar wat u dacht nog, hè? Dat hij hier zat, maar hij zit hier. Vindt niks. Nee, ik vind de stormimitatie, mag u best weten, ik vind de stormimitatie. Hè? Dus Toon Hermans zit hier en achter zit Radio 1. Dit is met het oog op morgen, dit is Studio Langs de Lijn. Dit is met het oog op morgen met Toon Hermans en Paul van Vliet. Dus dit is Radio 1, dit is Toon Hermans.
2: In het midden zit Johan Cruijff. Nou, ook een vrij simpele imitatie. We missen vreselijk, maar heel veel mensen kunnen vrij goed nadoen. Maar wat heel weinig mensen weten. Als je Johan Cruijff praat en je knijpt je keel dicht, kom je automatisch uit bij de voice-over van Geer en Goor. Geer en Goor gaan naar het bejaardentehuis om wat eenzame bejaarden de stuipen over het lijf te jagen. En als je de stem van Geer en Goor hebt, je gaat naar links voor, kom je uit bij, oh jee, oh nee, buur.
3: Oh nee, buur, wat doe jij nou? Wat doe jij nou, buur? Wat doe jij nou? Arjeto, arjeto, buur, arjeto. Hey buur, wat ben je man, buur?
4: Arjeto, huppatee. Luister, luister. En als je buurman praat, luister. Als je buurman praat. Hé, hey, arjeto, arjeto. En je knijpt je keel dicht. Kom jij bij Elmo, Elmo van Sesamstraat. En als je Elmo ontspant, kom jij bij Magneet Doorman. En van Magneet Doorman kom jij bij Supergrover. En van Supergrover gaan we terug naar Magneet Doorman. Dan ben je Elmo, Elmo, Naito, Naito, Naito.
2: Nou, Gerrie en Gort en Jan Kruijf, Radio 1, Toon Hermans en weer terug naar Paul van

0: Maar luister, ik wou weg bij meneer Peter. Waarom? Meneer Peter was vegetariër. En persoonlijk vind ik vegetariërs de meest levensgevaarlijke mensen op deze aardkloot. Weet iemand toevallig wat het meest gevaarlijke zoogdier is voor de mens? Wat is het meest gevaarlijke zoogdier voor de mens? Weet iemand dat?
1: Nijlpaard.
0: Het nijlpaard, dat is het nijlpaard. Maar het nijlpaard is dus ook vegetariër. Toen ben ik eens gaan kijken naar het gedrag van een nijlpaard en het gedrag van een Nederlandse vegetariër. Dat is bijna identiek. Weet iemand wat een nijlpaard doet als hij in gevaar komt? Als er 30 krokodillen op een nijlpaard afkomen, doet hij zijn mond open. Daar schijnt een geur uit te komen. Wat zo smerig is, dat zelfs die krokodillen zeggen, oké, mij niet gezien. Ja? Als meneer Peter echt in gevaar kwam, was hij helemaal, kwam hij altijd op mij afgelopen en zei hij altijd, Jochem, is het niet afgelopen? Een geur. Weet iemand wat een nijlpaard doet als hij in de zon staat? Dan gaat hij zweten. Kijk op Google, dat is echt waar. Dan komt er oranje zweet uit zijn poriën. Dat wrijft hij over zijn lichaam heen. En het fungeert bij het nijlpaard als een vorm van zonnebrand. Ben je ooit in een saunacentrum geweest? Dat je met 10 van die oude bessies in zo'n klein hokje zit. Iedereen begint te zweten. En na 10 minuten begint er één zo'n vrouw al de zweet over haar eigen lichaam te flassen. Dat zijn vegetariërs. Weet iemand hoe een nijlpaard poept? Alle zoogdieren gaat de poep naar beneden. Een nijlpaard gaat er wel die poept. Met zijn staartje heen en weer. Zodat hij eigenlijk als een soort gierwagen al zijn mede-vegetariërs ondersproeit. Nou wil ik de vergelijking niet maken. Maar ben je ooit naar de wc geweest? Waar een vegetarische man toevallig net zijn bruine bakker buiten gezet. Dat is gewoon gifgrond. Dat is verontreinigd bluswater. Dat is niet te hakken. Stel dat we allemaal vegetariërs zouden worden. Het zou toch ook debiel zijn? Dan ga je op safari in Afrika, zie je een leeuw achter een broccoli aanrennen. Staat er nergens op. Zie je een roofvogel boven de moestuin cirkelen. Staat er nergens op. Ga je naar Blijdorp, hoor je Rotterdammer.
2: Hoi, gozer. Moet je kijken, joh. Hoi, nou geurig.
0: Nee, man, paprika. Past die nou, kut.
2: Hoi.
0: Moet ik kijken, als water kan komen. Je moet kijken, knoflook. Bij de zeilie. Tjau maar. Ik denk, ik wil weg bij meneer Peter. Maar wat moet ik doen om het bloed onder nagels van meneer Peter te krijgen? Zodat ik weer terug mag naar juf Danielle. En opeens wist ik precies wat ik moest doen. Maar voor ik het doe, shit, mag ik even een klein beetje zacht? Ik zie de hele tijd iemand zitten. Ik moet even vragen. Sorry, vent. Jij met het rode shirt. Ik zie de hele tijd. Hoe heet jij? Koen, hoe oud ben je?
3: 13.
0: Koen, zit je in de brugklas? Tweede klas? Zie je de brugklas?
3: Ja.
4: Respect, grote respect.
0: Dat is de Koen. Heb je een leraar of lerares die op het punt staat om overspannen te worden? Of een leraar die je niet leuk vindt, mag ook? Of een vak wat je niet leuk vindt?
3: Aardeskunde.
0: Wie geeft aardeskunde bij jou? Meneer?
3: Meneer Wals.
0: Oh, je gaat hem ook noemen ook. Nou, Koen, luister. Luister, Koen. Joh, daar kijken maar 1 miljoen mensen naar. Luister, Koen. Luister, Koen. Arme meneer Wals. Luister. Koen, je hoeft niets van deze hele show te onthouden. Echt helemaal niks. Echt, misschien maar beter ook. Behalve wat ik nu ga doen. Koen, wat ik nu ga doen, het is heel makkelijk. Leer het even uit je hoofd. Ja? Probeer het uit. Maar meneer Wals, je wordt eruit gestuurd. Je wordt geschorst. Je mag de hele dag vissen. Ik zei het geniaal. Ja, dus. Koen, even opletten. Even opletten. Dus wat gebeurt er? Meneer Peter komt weer helemaal over zijn toren af. Ik denk, dit is mijn gouden truc om terug te gaan naar juf Danielle. Hij begon weer te schreeuwen. Hij komt op me aflopen. Hij zei, Jochem,

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het is niet
2: meer weg. Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

0: And now,
1: all day long,
2: in the mix.
1: Mix 24.

0: even mee moest lastigvallen, maar anders had ik mijn schoonvader wel gebeld. Maar de verkeering is uit, dan ben je de schoonvader ook kwijt. En dan kunnen we wel naartoe gaan, maar dan is zij er ook. Maar ja, het is ook haar vader natuurlijk. En die man... Dat was gezellig. En die man die zat altijd, wil ik wel even vertellen, die man die zat altijd op mij te wachten. Als ik mijn schoonouders ging, zat hij me altijd thuis te wachten. Stond hij in de gang midden in de nacht, kwam ik na een voorstelling bij mijn schoonouders. Ben je daar, jongen? Nee, ik ben Vicky Leandros, nou goed.
1: Nee, die ziet er heel anders uit. Oh.
0: Ja, ik ben het.
1: Waar kom je vandaan?
0: Daar en daar vandaan.
1: Wat heb je gedaan?
0: Ik heb opgetreden.
1: Hoe was dat?
0: Het was spannend.
1: Nee, jongen, dat was niet spannend. Vroeger was het spannend.
0: Ik... Maar was een beetje oud en senil, wel aardig hoor.
1: Ik weet nog best, het was de Tweede Wereldoorlog. Nee, ik vergis me, het was vorige week dinsdag. De Duitsers vielen Polen binnen. Nee, het was toch de Tweede Wereldoorlog. En wij zaten ondergedoken in Drenthe, jongen. Wij zaten met 4900 man in een hunnebed. Maar we moesten vluchten voor de moffen. Want jongen, we waren verraden. We waren verraden door Drentse kolaba. Door Drentse koala. Drentse... Drentse cabarateurs hadden ons verraden, jongen. Allemaal BZN'ers. En we moesten vluchten voor de moffen. En we moesten vluchten en we renden over de Drentse heide. En gelukkig was er een brede sloot over de Drentse heide en daar sprongen wij overheen. Maar die moffen durfden daar niet overheen. Dus wij aan de andere kant van de sloot. Je wist nog niet wat een geweer was, jongen.
2: Zij wel.
1: Aan de andere kant van de sloot dacht je, verdomme, nu ben ik wel veilig. Maar nee, aan de andere kant van de sloot, daar stonden 10.000 Papua's.
0: Ik zeg in Drenthe?
1: Oh nee, nou vergis ik me. Nee, die andere, die skippies. Aboriginals, die bedoel ik. Aboriginals, fijne jongens, maar je kon er geen fatsoenlijk gesprek mee voeren. Hoe heet je? Oink, oink, oink, oink, oink, oink. En alles in die buidel, gek van die gozers. En muskieten, jongen. Veel muskieten daar. En muskieten vallen vaak aan met 10.000. Nou ja, 2 eigenlijk. Wel met 10.000, maar de rest blijft om een hoekje kijken en 2 vallen aan. En die andere zit er gewoon... En 1 muskiet gaat voor je vliegen... met een feestneus op en een viool in zijn klauwen. En die leid je dan af. En als je daar heel geboeid naar keek, dan stak die andere. Tjak! Al mijn vrienden zijn toegestoken, jongen. Sterker, al mijn vrienden hebben nog steeds malaria. Gelukkig heb ik niks.
0: Ja, de verkeering uit. Ik ga eens even over die ex-verkeering. Ah, mag, ik kan mij toch schelen ook. Hè? Even die ex-verkeering van mij, die had een lawaai. Bij het vrije. Ik heb toch veel vliegtuigen zien opstijgen, maar mij. Wij lagen in Parijs, in een hotel te vrijen. En die hotelletjes in Parijs hebben van die kartonnen muurtjes, van die gipsen wandjes. Je hoort echt alles van elkaar. En wij lagen te vrijen en dan ging mijn vriendin, die ging echt zo van... oh ja, ja, ja, ja. Oh ja, ja zeker. Daar heb je een flipper. Oh ja. Oh, even ho. Ja, ja, ja. Oh ja, ja, ja. Oh ja, ja. Stil man. En de volgende morgen, in die ontbijtzaal, daar zaten al die jonge stellings te kijken met een blik van... wie zou het geweest zijn? Ik denk, nou, ik zeg mooi niks. Maar toen was mijn ex-vriendin, die was gek op gebakken eieren met spek. Ik denk, ja, gebakken eieren met spek, dat zie je alleen in Londen, dat zie je in Parijs niet. En verdomme, daar op het buffet, daar lagen gebakken eieren met spek. Dus mijn vriendin die loopt naar het buffet en die roept, oh ja, ja, ja, oh ja, ja, oh ja. En die hele zaal, ja, zij. En ik nog roepen van, nou, wij bakken ze nachts graag een eitje, hoor. Maar, het was niet meer te redden. Oh. Nou ja, dat zijn verhalen van vroeger. Hé, hey, we maken nou uit. Kom nou maar gewoon.

0: Mix 24.
1: Yeah. Oh. Mm-hmm. Well, check it out, baby.

jodelzangeres Hilde Kor uit Groningen. Heel veel dank. De nu volgende gedichtencyclus heet Daar kreeg het ANP moeilijkheden mee. Goedemorgen luisteraars, het is vandaag 1 april. De juiste tijd is 5 voor 9, 1 april is 10 voor 9, 1 april is toch 5 voor 9. En op deze 2 april, 1 april, beginnen wij met nieuws in het kort. Op de afsluitdijk is een caravan van de weg geblazen. 67 mensen konden worden gearresteerd. Harke Heuje, Ussen Hui, Knarreneje, Hei. Verder buitenlands nieuws. De betonpaal die vanaf een viaduct op president Reken is gegooid, heeft overal in de wereld voor heftige reacties gezorgd. Premier Thatcher sprak van moord, premier Lubbers van een betonpaal. De Nederlander beheerst zijn moedertaal slecht. En op een vraag aan de minister van WVZ of ook hij van mening was dat een gemiddelde Nederlander over een te klein vocabulaire beschikt, antwoordde de minister, moh. Glanerbrug heeft kabeltelevisie. Nadat de burgemeester van Enschede de kabel vanmiddag plechtig in gebruik heeft gesteld, kan Glanerbrug Sky Channel, Musicbox, TV5, abonneertelevisie en de Russische televisie ontvangen. Wanneer Glanerbrug riolering krijgt, is nog niet bekend. Frits Bom en Wim Bosboom hebben een druiventest gedaan. Ze kwamen beide als beste uit de bus. De beroemde modeontwerper Henny de Bruin is zojuist bij een verkeersongeval om het leven gekomen. Hij werd overreden door een beige vrachtwagencombinatie. Dan volgt nu het nieuws voor doven en slechthorenden. Glanerbrug heeft kabeltelevisie! Sport. De Franse wielrenner Jacques Martin is gepasseerd in de klassementen, maar behoudt de gele leiderstrui. Weliswaar heeft hij 34 minuten verloren, maar hij behoudt de gele leiderstrui. Er is met hem gepraat. Men heeft geprobeerd hem ervan te overtuigen dat het niet eerlijk is. Maar Jacques behoudt de gele leiderstrui. Biljarten. In Parijs werd het wereldkampioenschap 10 over rood gehouden. De Nederlander Henny Jansen werd voor de zesde achtereenvolgende keer tweede. Wat dat betreft begint heel aardig op Joop Zoetemelk te lijken. Die kan ook niet biljarten. Jeu de Boel. Eveneens in Parijs werd het Europees kampioenschap Jeu de Boel gehouden. 5 landen deden een gooi naar de prijzen en moesten worden gedisqualificeerd. Tot zover het nieuws. Dan volgt nu de weersverwachting. Tot morgenavond. Aanhoudend slecht weer. Een rare zin. Volgt nu de weersverwachting. Tot morgenavond. Aanhoudend slecht weer. Dames en heren, volgt nu de weersverwachting. Tot morgenavond. Aanhoudend slecht weer. Volgt nu de weersverwachting. Tot morgenavond. Aanhoudend slecht weer. Kom ik ze gewoon niet uit. Er worden middagtemperaturen verwacht van 1 uur 's middags tot 6 uur 's avonds. Nou.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

0: Ik vind dat lastig.
1: Hiërarchie, ik vind dat moeilijk. Moeilijk vind ik dat. Volgens mij is dat ook in de kern waarom ik niet hou van mensen die geloven in een God. Want ik denk dat onze hersenen, die zijn altijd bezig met orde te scheppen in de chaos. En een belangrijk gereedschap is daarbij symmetrie. Het creëren van symmetrie. En ik denk dat mensen die geloven in superieure opperwezens, die geloven onbewust ook in inferieure onderwezens. Want je hebt die God, die staat boven jou. En dan heb je je broeders en je zusters die ook in die God geloven. Dat zijn je gelijken. En dan onderaan bungelen altijd de ongelovigen. En voor mij botst dat met het belangrijkste principe: alle mensen zijn gelijk. Behalve de mensen die daar niet zo over denken. Ja, dat is misschien inconsequent, maar dan ben ik maar inconsequent. Consequente mensen zijn ook eng. Consequente mensen, dat is zo'n politieagent die je aanhoudt als je door het rood bent gefietst en zegt: ja, wat zou er gebeuren als iedereen door het rood zou fietsen? Ja, wat was er gebeurd als iedereen op jouw baan had gesolliciteerd? Was jij het nooit geworden? Dus tuurlijk. Tuurlijk moeten wij kunnen zeggen: fuck de koning. Wij moeten alles kunnen zeggen. Alleen, die vrijheid, die gaat natuurlijk altijd gepaard met een bepaalde mate van verantwoordelijkheid. We moeten wel ons best doen om voor te stellen hoe het voor die ander is. Empathie. Voor ons is het gewoon een geinig zinnetje: fuck de koning. Bek lekker. Maar we moeten ons ook realiseren dat voor iemand als Maxima is het gewoon ook onderdeel van haar takenpakket. Zij moet daadwerkelijk met die man fucken. Dat lijkt mij geen pretje. Willem-Alexander lijkt mij het type minnaar. Als die een vrouw alle hoeken van de kamer laat zien, dan is het toch voornamelijk van dit is dan deze ook. Ik weet niet, hij heeft ook zo'n lichaam in de vorm van een lukraak lege spoten bus peurschuim. Ik vermoed hier ook een beetje een witte en niksige piemel. Met opvallend veel vooruit. Echt zo'n tuitje. Zeg maar rustig een tuit. Klein beetje gekarteld, zodat je met een beetje goede wil zou er een kroontje in kunnen zien. Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat Willem-Alexander schijnt een uitmuntende beffer te zijn. Serieus? Een uitmuntende beffer. Serieus? Ik vind het ook wel logisch. Hij vroeg op die koninginnedagen ook veel kunnen oefenen met dat koekhappen zo. Maxima hoeft de bikinilijn ook niet bij te werken. Het is eens in de zoveel tijd Willem-Alexander loslaten. Het is weer zo glad als de schedel van Frits Wester na zware chemotherapie. Argentinian wax, noemt zij het. Gekscherend. Gekscherend. Maar goed, er is gefukt, dat is een ding wat zeker is. Als Willem-Alexander ergens niet onzeker over hoeft te zijn, is of het wel zijn kinderen zijn. Dat is. Amalia ziet er een klein beetje uit alsof Willem-Alexander seks heeft gehad met Ronald Koeman. Even denken, waar was ik gebleven? Je mag zeggen wat je wil, maar wees en

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van donderdag tot en met zondag. Donderdag neemt vanuit het westen de buienactiviteit toe en dan soms met hagel en onweer. En tijdens de middag verplaatst het zwaartepunt van de buien zich geleidelijk richting het oosten van het land. En ook dan geregeld met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor is er ruimte voor af en toe de zon. En de maximum liggen bij een stevige zuidwestenwind tussen de 16 en 19 graden. Verplaatst het zwaartepunt van de buien zich geleidelijk richting het oosten van het land. Ook dan geregeld met onweer, hagel en windstoten. Dan vrijdag komt er een aantal buien voor, maar deze zijn niet zoveel meer als op donderdag en het is ook niet zo onstuimig. De zuidwesten tot westenwind is matig en het binnenland en vrij krachtig aan de kust. Zo nu en dan breekt de zon even door en de middagtemperaturen liggen tussen de 16 en 18 graden. Zaterdag, de temperatuur gaat dan iets omhoog met een middag van temperatuur van 19 tot 21 graden. En het is een tijd droog met af en toe zon. En in de middag komen slechts enkele buien voor en er staat een matige zuidenwind. Zondag, de wind draait dan opnieuw naar het zuidwesten en wordt matig. Aan de kust vrij krachtig. Er ontstaan enkele buien en tussendoor schijnt even de zon. Het wordt opnieuw 19 tot 21 graden. Tot zover het weer.

2 jaar geleden nam ik mijn moeder mee voor een moeder-dochter weekendje weg. Dat hadden vriendinnen van mij gezegd. Saar, dat moet je een keertje doen. Dat is zo leuk. Een moeder-dochter weekendje weg. Nou, volgende keer wordt het gewoon moeder weekendje weg. Maar ik wist toen niet hoe erg het was, dus wij met z'n tweetjes naar een wellness. Nou, als je met je moeder naar een wellness gaat, dat wordt het hele weekend wellness nietes. Was zo'n enorm sauna-complex. Nou, dat complex heb ik nu ook. Want dan kom je daar aan en dan krijg je zo'n badjas aan van het huis. En van die badslippertjes in zo'n standaard maat. Die andere mensen dus kennelijk wel gewoon passen. En dan loop je daar zo door die wellness. Je echt kapot te ontspannen. Doe je echt je best voor. En dan komen er van die esoterische types op je af die daar werken. Weet je wel, van die types met zo'n kosmische glimlach op hun bek. Die er maar niet van af te slaan is. Hè? Alsof zij iets doorhebben in het leven dat jij nooit helemaal zal begrijpen. Hallo, hallo. Namaste, namaste. Nou, doe maar gewoon koffie. Namaste. Hallo en welkom hier in de wellness. Niet eens wellness. Wat heerlijk dat jullie er zijn. Ach, moeder en dochter samen hebben we speciaal voor jullie de duokamer. Niet de duokamer, god, nou, de duokamer om samen te ontspannen. Ik zeg ontspannen met mijn moeder. Zoek de fout, kut. Ja, die ook. Nou, wij met kut en al naar de duokamer gezwoven. Word je daar neergelegd op zo'n soort van brancard. Met zo'n gat waar dan je hoofd door kan als je op je buik ligt, weet je wel. Maar als je op je rug ligt, lig je helemaal niet meer lekker. Werden we helemaal ingesmeerd met een soort, ja, patchouliolie. Een beetje potpourri in mijn neus en een stokje wierook zo uit mijn navel. Lig ik daar een beetje zo, ja, een beetje opgebaard. Ja, sorry, meer kan ik er niet van maken. Nee, behalve dat je dan ook de bonussen ontvangt van echt opgebaard liggen. Hè? Namelijk rust en na afloop een goede plak cake. Want ik heb ook weer het hele weekend niks te vreten gekregen. Alleen maar gemaaid gras uit een blender. Nou, nee, daar is nu niks meer van terug te zien. Nee, nee. Goed. Dus, toen ik daar toch lag, dacht ik, nou, dan doen we ook alles. Ik kreeg zo'n A4'tje met wat ze allemaal dan met je konden doen. Ik zeg, doe maar. Hebben we alles gedaan. Wij hebben hot stone massages gehad. Wij hebben scrubbehandelingen gehad. We hebben met zo'n natte handdoek over je gezicht. En dan emmers water eroverheen, totdat je bekent. We hebben... Oh nee, dat is Guantanamo B, maar het voelde zo. We hebben Dr. Fish, hebben we gehad. Heb je die in Rotterdam ook? Dr. Fish? Ja, toch? Dus zo'n grote bak met van die kleine visjes die dan aan je eelt eten. En ook aan het eelt van de mensen voor je. En ze hebben geen kleine visjes, tandenborstels en flosdraadjes, heel gek. Nee. Ik dacht, toen ik het voor het eerst hoorde, ik dacht, wat zeg je nou? Dr. Fish? Ik zag meteen zo'n hele grote karper voor me, in zo'n witte doktersjas. Hallo, ik ben Dr. Fish. Dr. Vogel kon niet. Ah! Nou... Wij al die behandeling gedaan. Aan het eind van het weekend nam ik mijn moeder mee uit eten. Om te vieren, ja, dat het allemaal voorbij was eigenlijk. En naast de wellness nietes zat één restaurant. Zo'n heel chic restaurant. Weet je wel, witte tafellakens. Niemand zegt wat. Allemaal keurig, geen achtergrondmuziek. Voor je het weet wordt het echt gezellig uit eten. En dat kan nooit de bedoeling zijn. Dus wij zitten daar heel keurig te eten. Gaat keihard onder dat keurige etentje het mobiele telefoontje van mijn moeder. Ik weet niet wat het is met vrouwen boven de 60. Maar ze doen hun telefoon nooit op stil. Ze dringen voor in de rij en zeggen dan dat zij dat niet waren. Ze eigenen zichzelf dingen toe die helemaal niet van hun zijn. Het lijkt wel alsof ze chronisch willen zeggen... Wij hebben 2 feministische golven veroorzaakt en overleefd. En wij zijn er nog. Dus jullie zullen last van ons blijven hebben tot de laatste bittere snik. Joehoe! Dus keihard die mobiele telefoon. Als mijn vader mijn moeder opbelt, dan is zijn ringtoon... Look, I am your father. Is een app van Omroep Max. Ja, daarmee heeft mijn moeder dat geïnstalleerd. Mijn moeder schrijft app met EP. Keihard die mobiele telefoon. Uiteraard kon mijn moeder de telefoon niet meteen vinden. Iedereen die keek inmiddels vanuit het restaurant naar haar. Natuurlijk kon ze niet meteen haar telefoontje vinden in haar handtas. Want ja, haar generatie heeft schaarste gekend. Dus die had wat dingetjes uit de hotelkamer in de handtas gestopt. Ja, kleine shampooflesjes uit de badkamer, badhanddoek, de flatscreen. Nou, zoek
Zoeken, had ze eindelijk de mobiele telefoon. Was het inderdaad mijn vader? En zegt ze keihard in een inmiddels stilgevallen restaurant, waarvan iedereen naar haar keek: Gert, ze hebben vanmiddag mijn snor eraf gehaald.

We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden, ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie?
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
5: Mij niet appen.
6: Mij niet appen.
7: Hey, waar blijft Gio?
8: Mij niet appen.
1: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis.

0: kind. Laatste keer dat ik kattenkwaad uithaalde was vorig jaar op het Rembrandtsplein. Ben ik meegenomen door de politie voor wild plassen. Als ik denk aan wild plassen, denk ik aan iets anders, hè? Ja! Komt-ie dan, hè? Dat noem ik wild plassen. Wat ik stond te doen, het leek er niet eens op, man. Het is vrijdagavond, Rembrandtsplein, Amsterdam. Ik ben met vrienden, we zijn weer uit geweest, we komen uit het Grand Café. En we waren erg blij, weet je wel, want ja, we mochten naar binnen. Nou, dan kom je ook heel vrolijk weer naar buiten. Zo is het wel. Dus zij pakken een taxi en ik moet op dat moment heel nodig plassen. Dus ik zeg, jongens, ga jullie maar, ik moet even terug. Dus ik loop naar het café. Maar tegenwoordig voor al die cafés in Amsterdam, overal trouwens, van die grote uitsmijters. Die grote mannen met zo'n jasje, met zo'n vee erop. Vee van V-ticket. Ik zeg, meneer, kan ik nog even naar binnen, want ik moet plassen. Nee, we zijn dicht. Ik zeg, dat weet ik, maar ik moet echt nodig, man. Jij was net toch binnen, of niet? Kon je net niet plassen dan? Zie je wel, toen moest ik nog niet. Wat? Ik denk, dit duurt te lang met die vent, jongen. Dat hou ik niet vol. Serieus. Nou, op het Rembrandtsplein staan een aantal bomen. Eén van die bomen die zag mij. Die riep me ook. Hè? Die zei, hey! Dus ik ren naar die boom toe. En wij mannen weten dat. Als je uiteindelijk mag plassen, dan ga je er ook voor. Je hoort echt... Ah! Nou, ik sta nog geen kwartier te pissen. Of ik zie een politiebusje in de verte. En ik had ze al gezien. En ik denk, oh shit, politie. Ik kan twee dingen doen. Weglopen. Nou, dat ging niet, want ik was nog niet klaar. Dat geeft een puinhoop, echt waar. Of ik dacht, gewoon doorplassen en de boete gewoon accepteren. Ik koos voor het tweede. Ik denk, ik accepteer de bekeuring. Politiebusje komt dichterbij, de deuren gaan open en er stappen vier agenten uit. Twee vrouwelijke, twee mannelijke. En die twee vrouwelijke lopen voorop. Hé, hey, stop daar eens mee! En ik schaamde hem, ik zei, blijf daar, wacht! Ik ben aan het plassen, wacht mevrouw, wacht! En ze zat maar, afknijpen, afknijpen, nu! Ik zei, dat gaat niet, dat gaat niet! Bij mannen kunnen dat niet, vraag maar aan uw mannelijke collega. En die mannelijke collega zegt alleen maar, die is op beide handen, hè? Ik, oh, die is niet vrolijk. Ze zijn vandaag niet vrolijk, niet vrolijk, niet vrolijk. Nou, ik ben klaar. En die mevrouw zegt, meneer, ik krijg van mij een bekeuring. Heeft u iets van legitimatie bij u? Ik zeg, jawel, mevrouw, mijn rijbewijs. Alsjeblieft. Ze schrijft alles netjes over. Adresgegevens kloppen die nog? Ik zeg, nee, ik ben verhuisd. Ik woon op de Valeriusstraat. Hoe spel ik dat? Ik zeg, gewoon Valeriusstraat. Dat is gewoon een Hollandse naam. Die is er bij de hand, hè? Ik zeg, nou, is er niet bij de hand. Ik zeg, u heeft 4 jaar lang op de politieopleidingsschool gezeten. Van mijn belastingcenten, ook. Dan weet je toch wel hoe je... Niet zo bij de hand, hè? Ben je een grappenmaker? Ik zeg, ja, dat klopt. Goed, meneer de grappenmaker. Kijk eens, uw rijbewijs en die is voor u. En ik krijg een bekeuring voor wildplassen van 60 euro. Dat is een hoop geld, maar goed, ik accepteer de bekeuring. Maar, ondertussen... Niet spannend, hè? Ik weet zelf niet wat er gaat gebeuren nu. Zo spannend is het. Ondertussen... staan er allemaal jongeren om me heen. Want ja, 4 agenten, een Marokkaan, daar is iets aan de hand. En die zien dat ik een bekeuring krijg en die beginnen gewoon te lachen. Die zeggen, hé, die gozer krijgt 60 euro. Wie? Die gozer? Ah, ha, ha, ha. Hey, ah, ha, ha. En die staan me dan met z'n allen uit te lachen. Maar ik lach terug, hè. Ik zeg, hé, hey, ik kan hem betalen. Ah, ha, ha, ha. Ah, wah. En ik verscheur die bekeuring en ik gooi hem zo in de lucht. Ja, zegt die mevrouw van de politie. Dat had u niet moeten doen. Ik zeg, wat? De papier op de grond, artikel 14a, het vervuilen van het milieu. Ze, nou, dan raap ik het even op. Dat is te laat, grappenmaker. Zo, Valeriusstraat. Alsjeblieft. En binnen 2 minuten heb ik weer een bekeuring te pakken. Alleen dit keer hebben ze de beide bedragen bij elkaar opgeteld en er staat ineens 160 euro. Ik zeg, huh? Nee, dat zei ik niet. Nee, ik lieg. Ik wou dat ik, huh, zei, maar ik zei, hachikiti. Zei ik ook niet. Ik zei heel normaal, mevrouw, staat hier 160 euro? Ja, hoezo? Kun je niet lezen? Ik zeg, jawel, maar u had al moeite met Valeriusstraat. Ik denk, nou, misschien heb je een foutje gemaakt. Niet zo bij de hand, hè? Nou moet je niet zo bij de hand gaan doen. Ik zeg, dus als ik deze nou weer verscheur, krijg ik dan weer zo'n bekeuring? En toen zei ze ineens, dat zou ik maar niet doen als ik jou was. Maar op dat moment ging alles al in slow motion. Dat zou maar niet doen. En een stem in mijn hoofd zegt, jawel, scheur hem. En ik kijk naar de jongeren om me heen en die staan allemaal, ja. Ik denk, weet je wat, ik kan hem wel verscheuren, maar ik zal het gewoon niet op de grond gooien. Dus ik zo in slow motion. En ik hou het zo allemaal vast in mijn vuistje. Maar op dat moment ontsnapt er één snippertje. Ik denk, nou, dan kan de rest er ook achteraan. Op dat moment, ja, er werd niet geklapt, hè. Er werd niet geklapt. Want op dat moment word ik besprongen door 4 agenten. Ik weet niet of je wel een keer bent besprongen op straat. Je schrik je het lep Lazarus. Ik weet niet eens waar het lep Lazarus zit, maar het is weg. Dus mocht je op straat, hè, je lep Lazarus. Ja, die is van de jeep, die is hem kwijt. Je verstijft helemaal. Je verstijft, je zit in de grond en die 4 agenten zaten zo aan me te trekken. 2 hier en 2 daar. En ik hoor die vrouw roepen, Henk, pepperspray. Spuit de pepperspray maar in zijn gezicht. Ik zeg, mag je even vragen wat er aan de hand is? U moet mee naar het bureau. Ik zeg, maar Henk, trek de andere kant op, man. Wat is dat ding? Toen werden ze iets rustiger. Meelopen naar de politiebus. Dus ik loop mee, politiebus. Allereerste keer, ik stap in. Ik vraag nog voorin. Achterin! Achterin. Weet ik veel. Ja. En ze beginnen zo te rijden. En ik vraag nog heel vriendelijk. Mag het zwaailicht even aan? Ja, eerste keer politiebus. Geen zwaailicht, geen sirene, niks. Uiteindelijk meegenomen naar het bureau. Inmiddels 4:30 in de ochtend. Nou, dan moest ik wachten in een kamertje. 7:30 werd ik eruit gehaald. Ik heb daar dus van 4:30 tot 7:30, reken maar uit. Dat is een paar uur. 3, denk ik. Ja. Uiteindelijk een proces verbaal tegen hem opgemaakt en ik kreeg weer een bekeuring. Alleen dit keer stond er een totaalbedrag van €350. Precies. Dat is een hoop geld. Werd me ook uitgelegd waarom dat was? Ja, dat kan ik even verklaren. Kijk, dat is artikel 14a, het vervuilen van het milieu, 2 maal. Wildplassen, 1 maal. Het beledigen van 4 ambtenaren in functie. En het niet meewerken. Ik zeg, ho, ho, ho, ik heb niemand beledigd, hè. Ik zei alleen geen pepperspray. Ja, zie je, daar ga je al. €350 en ik mocht naar buiten. En die €350, dan moet je wachten op zo'n girokaart. En die moet je dan zo snel mogelijk betalen. En nu, 14 maanden later... is het bedrag al opgelopen naar €780. Ik heb nog steeds niet betaald. Die bekeuringen komen niet bij mij binnen thuis. Nee, op kantoor. Er zit een meneer van kantoor, komen al die brieven binnen. En die maakt ze ook open. Die zegt, oh, heb je een bekeuring? Ik zeg, ja. Oh. Nou, dan zal ik hem even betalen. Ik zeg, we betalen helemaal niks. Nou, dan krijg je een probleem. Ik zeg, dat maakt niet uit, maar ik betaal hem niet. En nu, 14 maanden later, €780. En meneer van kantoor begint hem nu te knijpen. Die zegt, joh, oh, ze hebben weer een verhoging. Laten we maar betalen. Ik zeg, we betalen helemaal niks. Ja, maar dat is een hoop geld. Ik zeg, inderdaad. Dan kun je 3 zieke paarden mee van het leven redden, van dat geld. Ik zeg, joh, laten we nou maar betalen, want anders krijg je... Ja, dat is niet goed voor je imago. Een imago? Dan gaan ze ineens op je gevoel spelen. Ja, je image. Ik zeg, mijn image? Heb ik ineens een image? Ik vind het zo'n dom woord, hè? Image. Mensen hebben allemaal nu een image.
1: Nee, ik heb een image.
0: Ja, moet jij weten. Je image. Ik zeg, als ik op de wc zit en het lukt niet en ik zeg... Image! Flapt hij er zo uit. Je image. Ik zeg, ik ben gewoon een Marokkaan die heel goed Nederlands kan praten en af en toe tegen een boom aanpist. Ik zeg, dat is mijn image. Tja. 3 weken geleden ben ik weer aangehouden. Helemaal terecht. Want ik was namelijk aan het autorijden en ik had de telefoon zo. €160. En ik heb wel zo'n karkit, hè. Mensen, ik was de eerste met een karkit, geloof mij. Op de zwarte markt, 7 jaar geleden, kon je die karkits kopen met zo'n zuignapje, weet je wel. Moest je aan likko. Zo op je dashboard. En dan kon je zo je telefoontje erin doen. Dat waren de eerste kaart. Ik heb gelikt door aan dat ding. En dan viel hij weer op de grond. Pluisjes eraf. Maar op een dag bedacht ik me. Ik denk, hey, die Turk waar ik hem heb gekocht, die heeft hem vast getest.
1: Ja, is goed.
0: En dan had ik hem op karkit. En dan belt er iemand. Druk op de knop. Hallo, meneer Jeep. Je staat op de karkit, je moet even iets harder praten. Hoor je me zo wel?
1: Ja, zo wel!
0: Oké, dan. Dus ik rij zo naar Amsterdam, we staan stil bij stoplicht. En ineens uit het niets een motoragent, zo naast me. En ik zie hem, maar ik laat zo die telefoon vallen. Ik denk, ik heb mezelf nog nooit zo schijnheilig zien kijken. En ik, oh nee, shit. En toen dacht ik, niet naar hem kijken, dan heeft hij niet gezien. En het stoplicht, dat bleef maar op rood. Alsof die agent zo'n apparaatje heeft om dat ding te beïnvloeden zo. Klik. En op een gegeven moment, dat duurde me te lang. Ik denk, misschien is hij wel weg, misschien is hij wel weg. Dus ik draai me zo om heel voorzichtig en ik zie die agent dit doen. Ik mijn raam naar beneden, hij begint gelijk van, meneer, dat is 160 euro, hè, dat weet u. En ik speel nog steeds, huh? 160 euro? En ik hoor die telefoon op mijn schoot. En een hele preek over veilig in het verkeer en handsfree, bla bla bla. Uiteindelijk heeft die man ook gelijk, hè? Maar ik probeer het nog steeds. Ik zeg, telefoon? Die zegt, een mooie motor. Zijn ze gevoelig voor, hè? Moet je maar eens proberen. Zeg, wat? Oh, dank je. Hé, nou zie ik het. Je bent toch om Harley, of niet? Nou, jeep om Harley. Nou zie ik het, ja. Nou, fruit dan maar. Voor deze keer laat ik je gaan, anders ga je daar weer grappen over maken. Ja, dat is mijn image, hè?

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van donderdag tot en met zondag. Donderdag neemt vanuit het westen de buienactiviteit toe en dan soms met hagel en onweer. En tijdens de middag verplaatst het zwaartepunt van de buien zich geleidelijk richting het oosten van het land. En ook dan geregeld met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor is er ruimte voor af en toe de zon. En de maximum liggen bij een stevige zuidwestenwind tussen de 16 en 19 graden. Verplaatst het zwaartepunt van de buien zich geleidelijk richting het oosten van het land. Ook dan geregeld met onweer, hagel en windstoten. Dan vrijdag komt er een aantal buien voor, maar deze zijn niet zoveel meer als op donderdag en het is ook niet zo onstuimig. De zuidwesten tot westenwind is matig en het binnenland en vrij krachtig aan de kust. Zo nu en dan breekt de zon even door en de middagtemperaturen liggen tussen de 16 en 18 graden. Zaterdag, de temperatuur gaat dan iets omhoog met een middag van temperatuur van 19 tot 21 graden. En het is een tijd droog met af en toe zon. En in de middag komen slechts enkele buien voor en er staat een matige zuidenwind. Zondag, de wind draait dan opnieuw naar het zuidwesten en wordt matig. Aan de kust vrij krachtig. Er ontstaan enkele buien en tussendoor schijnt even de zon. Het wordt opnieuw 19 tot 21 graden. Tot zover het weer.

die hele crisis waar wij nu in zitten. Dat is toch ook helemaal geen financiële crisis. Wij hebben niks om in te geloven. Dat is ons probleem. Er is geen droom. Er is niks. Wij leven in een post-ideologisch tijdperk. Er is niks. Ja, de vrije markt. Economie. Of zoals wij in Eindhoven zeggen. Hey, economie! Dat is niks. Er is een tijd geweest dat de totale hoeveelheid geld die in omloop was, dat die gekoppeld was aan een bepaalde hoeveelheid goud die ergens lag opgeslagen. En dat hebben ze op een gegeven moment dat losgelaten. En vanaf dat moment werd geld een illusie. Letterlijk. Omdat het niet meer iets te maken heeft met de werkelijkheid. En dan heb je dus aandelen. We hebben mensen gokken dat het geld een illusie meer waard wordt. En dan kun je ook nog speculeren op aandelenkoersen. Wat dus niks anders is dan gokken op een gok op een illusie. Niks. En nou? Robert Kennedy. Robert Kennedy, bij sommige mensen beter bekend als de broer van Rudy Karel. Robert Kennedy, die zei op een gegeven moment, die heeft iets heel moois gezegd, vind ik, iets heel inspirerends. Hij zei ooit, de meeste mensen kijken naar de wereld zoals die is en willen weten waarom die zo is. Ik droom van dingen die er nooit zijn geweest en wil weten waarom niet. Wauw. Na aanleiding daarvan dacht ik van, durfde ik te denken van, zouden wij daar überhaupt toe in staat zijn? Weet je, om onze manier van leven zo te veranderen, dat iedereen er beter van wordt. Ik bedoel, wij leven nu in een land waar mensen doodgaan omdat ze te veel en te vet eten. En ergens anders gaan mensen dood omdat er helemaal geen eten is. Er zijn nou 1 miljard mensen op deze planeet die honger lijden. 1 miljard. De miljardste was kort geleden, was in Burkina Faso. En nou ja, hij wilde ze toch niet helemaal ongemerkt voorbij laten gaan. Ja, die hadden daar natuurlijk ook niks voor handen. En toen hebben ze die man maar in het zonnetje gezet. De brandende zonnetje. Sorry. Ja. Tijdens de aanslagen van 9-11... De dag die de wereld veranderde. Op die dag zijn er op Amerikaanse grondgebied bijna 3000 mensen om het leven gekomen. Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties zijn op diezelfde dag, 11 september 2001, in Afrika meer dan 35.000 kinderen omgekomen aan de gevolgen van ondervoeding. Dat heb ik eens in de gauwheid uitgerekend, dat als je die 35.000 kindjes op elkaar zou stapelen, dat je dan een toren krijgt die 16 keer hoger is dan de 2 World Trade Centers op elkaar. En mensen zeggen graag over zichzelf, ik kan niet tegen onrecht. Maar het is toch verbijsterend hoe ontzettend goed wij tegen onrecht kunnen. We vinden allemaal de vrouw van Marc Dutroux een monster, omdat ze 2 kinderen, waarvan ze wist dat ze in haar kelder zaten, heeft laten verhongeren. En ik denk wel eens, ik weet dat er duizenden kinderen liggen te verhongeren. Maakt het mij een beter mens dat het niet in mijn kelder is, maar een eentje verderop? Er is genoeg voor iedereen zijn behoefte, maar niet genoeg voor iedereen's hebzucht. Gandhi. Ja, ik zeg het er netjes bij. Ik weet toevallig dat Gandhi ook vaak teksten van mij heeft gebruikt. Nooit. Nooit. Minderjarig, hoezo minderjarig? Volgens mij zijn we allemaal even vaak jarig. Van mij, hè? Gandhi. Van mij. Maar goed, hij mag me hebben. Ik bedoel, het is geen verkeerde kerel, maar ik wou het toch een keer gezegd hebben. Nee.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

0: En nu, dames en heren, onze volgende gast die een triest record gebroken heeft. En dat is meneer De Lange. En meneer De Lange heeft een triest record gebroken omdat hij de meest bestolen man in Nederland is. Ik vraag uw aandacht voor meneer De Lange. Meneer De Lange, gezellig dat u er bent. Komt u er even bij staan bij de microfoon? Een beetje verlegen. Maar meneer De Lange, eigenlijk bent u een beetje... Komt u er even bij staan, meneer De Lange? Bij de microfoon graag, ja? Ja, ik zal wel voldoende afstand blijven houden. Want het is eigenlijk... Bent u een beetje de tegenhanger van onze kandidaat uit de vorige show? Want dat was namelijk een man die zo vreselijk veel gestolen had. Heeft u dat programma gezien? Dat
1: heb ik gezien, ja.
0: Ja, dat moet wel heel naar zijn geweest voor u.
1: Vreselijk, vreselijk, vreselijk.
0: Want u bent namelijk bestolen van uw auto.
1: Ja, ik wou instappen.
0: Ja.
1: Toen zat ik meteen op de olievlekken.
0: Dat is niet zo lekker, hè?
1: Niet zo lekker, ja.
0: En uw televisietoestel bent u ook al kwijt?
1: Ja, ik zat net lekker te kijken.
0: Ja.
1: Dan kwamen ze het weghalen.
0: Dus u zat er zelf bij, begreep ik dat goed?
1: Ja, dat was een soort stelenbingo.
0: Ja. Het is wel jammer van het toestel, hè?
1: Het is een heel mooi toestel.
0: Oh ja?
1: Met een glas van voren.
0: Oh.
1: Dat is 28,50.
0: 2850 gulden. Nou, dat is inderdaad wel veel, ja.
1: Nee, per maand.
0: Per maand? Oh, dus eigenlijk was het niet helemaal van nu.
1: Ik had net afbetaald.
0: Oh. En hoe zat dat dan gegaan met uw tafelzilver?
1: Ik zat net lekker te eten.
0: Ja, u vertelt u zeker een fabeltje,
1: heus niet,
0: hè?
1: Heus niet, heus niet.
0: Nee? Hoe kan dat nou?
1: Trokken ze het zo uit mijn handen.
0: En u zei niet?
1: Nee, wat moet je zeggen?
0: Zeggen, dat lijkt me nog wat duidelijk wat je moet zeggen.
1: Ik had net mijn mond vol.
0: Dat dit allemaal kan in deze tijd.
1: Ik heb nou alleen nog bestek 81.
0: Oh, daar doe je ook niet veel mee, hè? Nee. Maar ik had trouwens heel even een vraagje tussendoor, meneer De Lange. Wilt u misschien iets meer in de richting van de camera kijken? Dan kunnen de kijkers u thuis ook even zien.
1: Ja, ja? Moet kunnen.
0: Dat dacht ik ook wel. Maar u bent toch wel verzekerd tegen diefstal?
1: Ja, ik had allerlei verzekeringen.
0: Allerlei verzekeringen, ja?
1: Verzekeringen.
0: Ja.
1: En toen wou ik aangifte doen. Toen was mijn polis gestolen.
0: Dus u kreeg helemaal niets terug van de verzekering?
1: Alleen het hoesje.
0: Wat je daar nou mee? Mm. Hè? Maar dan moet u me toch eens vertellen. Wat vindt uw vrouw hier nou van en uw kinderen? Maak het nou een beetje. Klopt dat wat die mensen zeggen?
1: Alsjeblieft u.
0: Klopt dat wat die mensen zeggen in de zaal?
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Maar hoe kan dat nu?
1: Ja, ik was net lekker...
0: Ja, meneer De Lange, wat was u aan... Wat was u aan het doen?
1: Postzegels aan het inplakken.
0: Oh ja, en toen
1: ging ze er op de fiets vandoor. Ja. Kinderen zaten achterop.
0: Achterop, ja, allemaal?
1: Alle zes. Ja. En die zongen het liedje... Heid, heid, heid, we zijn hem lekker kwijt.
0: We konden natuurlijk niet langer tegen de spanningen.
1: Spanningen.
0: Dat zal het wel geweest zijn. Maar wat vindt u nou van die man uit het vorige programma... die nou zo vreselijk veel gestolen had? Wat vindt u daar nou van?
1: Ja, mijn bescheiden mening...
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, zegt u het maar.
1: Ja, ik durf het niet zo goed te vertellen.
0: Nee, nou, gaat u gerust uw gang. U hoeft nergens bang voor te zijn.
1: Maar die man, die moeten ze van een kerktoren op een punthek gooien.
0: Vindt u dat niet een beetje te?
1: Nou, een beetje te, ja.
0: Maar u zou het toch wel leuk vinden, geloof ik?
1: Ja, hartstikke leuk vinden.
0: Dat uw wens niet vervuld kan worden, want het zou een beetje een vreemde boel worden allemaal, ja, hè?
1: Satéetje gaat er wel in. Ja.
0: Meneer De Lange, ons programma moet wel doorgaan. Ik had nog een laatste vraag. Waarom kijkt u nou toch alsmaar naar beneden?
1: Nou, die schoenen wou ik wel graag houden.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van donderdag tot en met zondag. Donderdag neemt vanuit het westen de buienactiviteit toe en dan soms met hagel en onweer. En tijdens de middag verplaatst het zwaartepunt van de buien zich geleidelijk richting het oosten van het land. En ook dan geregeld met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor is er ruimte voor af en toe de zon. En de maximum liggen bij een stevige zuidwestenwind tussen de 16 en 19 graden. Verplaatst het zwaartepunt van de buien zich geleidelijk richting het oosten van het land. Ook dan geregeld met onweer, hagel en windstoten. Dan vrijdag komt er een aantal buien voor, maar deze zijn niet zoveel meer als op donderdag en het is ook niet zo onstuimig. De zuidwesten tot westenwind is matig en het binnenland en vrij krachtig aan de kust. Zo nu en dan breekt de zon even door en de middagtemperaturen liggen tussen de 16 en 18 graden. Zaterdag, de temperatuur gaat dan iets omhoog met een middag van temperatuur van 19 tot 21 graden. En het is een tijd droog met af en toe zon. En in de middag komen slechts enkele buien voor en er staat een matige zuidenwind. Zondag, de wind draait dan opnieuw naar het zuidwesten en wordt matig. Aan de kust vrij krachtig. Er ontstaan enkele buien en tussendoor schijnt even de zon. Het wordt opnieuw 19 tot 21 graden. Tot zover het weer.

Oh, it's good, man. Whoa, lads, now. Oh, shit. Weet je wat ik heel erg leuk vind om te doen? Maar dat vind ik echt heerlijk om te doen. En dan ga ik naar het Naakstrand in mijn eentje. En dan ga ik er een beetje zo, een beetje in de zand zitten zo. Een beetje om me heen kijken zo, een beetje met mijn piemel spelen. Tot die flink stijf is. En dan met die stijve lul over dat drukke strand rond gaan wandelen. Hallo. En met kleine kinderen gaan spelen. Of naar de dokter gaan, zeggen dat je een geslachtsziekte hebt. En als je dan bukt om te kijken, recht in zijn gezicht. Pissen zeg, heerlijk. Weet je wat ik ook heel erg leuk vind? Dan eerst ergens een hele dure videocamera kopen. En die dan een week later terugbrengen. En zeggen dat die stinkt. Maar weet je wat ik echt heel erg leuk vind? Dan ga ik langs een beetje verlaten landweggetje staan. Weet je, zo'n weggetje waar bijna geen verkeer langskomt. Midden tussen de open velden. En daar ga ik dan staan wachten. Tot er dan eindelijk een auto voorbij komt. En dan komt er een auto voorbij. En dan is een grote steen zo. Paf! Tegen die auto aangooien. Dan stapt iemand uit. Wat flik je mijn naam, man? Dat was ik niet. Ja, dat was iemand anders. Dat was een neger. En weet je wat ook heel erg leuk is om te doen? Dan ga ik naar een shawarmazaak. Met 300 gulden op zak. En dan ga ik daar zitten. En dan zeg ik... Maak een mooi shawarma! Ik wil graag een mooi shawarma! Wacht daar! Broodje shawarma! Doe mij dan een broodje shawarma, man! Wat dan een broodje shawarma, meneer? Doe dan een broodje shawarma! Voor mij! Eén broodje shawarma! Lekker mijn hand shawarma! Ik ga een shawarma! Doe dan een broodje shawarma dan! Doe dan shawarma dan! Doe dan een broodje shawarma, man! Nou, dan krijg ik de broodje shawarma, eet ik helemaal niet op. Ik blijf er niet Turk aankijken. Maar daarna ben ik, mag ik broodje shawarma? En tussendoor ook saus vragen, mag ik saus? En dan vraagt die man, wat een beetje niet op? Ja, dan moet ik toch zelf weten, man. En als je dan weg gaat vragen, weet jullie geen goede shawarma zaak in de buurt? Maar je hebt ook heel erg leuk om te doen. Dan loop ik door de stad. Klop door de stad. En dan zie ik een man lopen. Maar echt een keurige man, hè. Beschaafde, nette, keurige man. Keurig in pak. Niks op aan te maken. Keurige man. En dan ga ik dan vlak achterlopen achter die man. Maar echt pal achter, hè. Pal achter hem. En dan de hele tijd in zijn nek schreeuwen. Laat me toch maar rust, man. Hey, laat me maar rust. Laat me maar rust, man. Helemaal achtervolgen naar zijn huis. En dan weet ik waar hij woont. En 5 uur 's ochtends bij hem aan. Dan doet hij open. Laat me nou toch eens maar rust, man. Weet je wat ook leuk voor te doen? Dan eerst een babysitter bellen. En dan ergens een dood kind op de kop tikken. In die wieg leggen. Daar kom je s'avonds thuis. En is hij een beetje rustig geweest? Ja, even kijken. Ja, godverdomme, man! Die is hartstikke dood, man! Dat is helemaal blauw! Lekker wel smurf, man! Maar kijk dan! Hey, waar vind je dan nou zelf van? Oh ja, ik ga maar huilen. Nou, je kan huilen waar je wil. Die 1350 krijg je niet. Hey, weet je wat ook leuk is? Je eerst 5 keer achter elkaar aftrekken en dan naar een hoer gaan en zeggen dat ze er vak niet van staat. Dat is het. Een

0: Wacht even, opa. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
1: Echt? Is dat nou handig?
0: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
1: Handig.
0: Het scheelt ook geld.
1: Heel handig dus.
2: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan je

0: Een aantal tips voor jou. Dus nooit vrouw bij de keel grijpen. Dat moet je nooit doen. Wat je moet doen. Tip 1. Tandjes poetsen. Hele simpele tip is dat. Tandjes poetsen. Gewoon goed poetsen. Niet roken daarna. Goed poetsen. Ook de tong. En dan ga je van kokhals, maar dat maakt niet uit. Je moet gewoon doorgaan. Dan ga je zo. En komt er een beetje kot. Maakt niet uit. Spuug je uit. Poets je even verder. Weet je wel? Dat kun je gewoon heel makkelijk oplossen. Weer verder poetsen. Tip 2. Die lijkt ook heel simpel. Is gewoon aardig doen. Dat moet je gewoon doen. Gewoon aardig. Er zit een meisje in het café of aan de bar. En dan loop je er gewoon naartoe. En dan zeg je hoi. Dat is wat je zegt. Of hey. Hey of hoi. En dan zegt zij hoi of hey terug. Dan heb je een gesprek. En als zij zoiets van doet. Dan denk je gewoon fuck haar. Weet je. Er zijn nog een heleboel. Weet je? En dan kun je altijd nog gewoon bij de keel grijpen. Weet je wel. Als ze dat dan zo graag willen. Kun je altijd doen. Tip 2. Tip 3 zitten we al. En dat is dansen. Altijd dansen. Als ergens gedanst wordt en vrouwen gaan dansen, ga je gewoon opstaan en gaat gewoon meedansen. En het maakt helemaal niet uit hoe je danst. Het boeit geen ene reet. Zodra een vrouw gaat dansen, sta je op, ga je meedansen. Maakt gewoon helemaal niks uit. Dat doe je gewoon, weet je wel? Zelfs als mensen gaan rennen, dan ren je ook mee, weet je wel? Dan ga je niet ineens zo, even kijken wat daar gebeurt, waar al die mensen vandaan rennen, weet je wel? Nee, je gaat gewoon meedansen zo. En het maakt niet uit of je dom danst. Iedereen danst dom. Iedereen danst dom. Soms heb je niet heel goed kan dansen, maar iedereen danst. Ik wil altijd zo dit doen. Doe je gewoon dit zo en ga gewoon zo een beetje staan. En dat is een beetje soort. Dit is nog steeds aantrekkelijker dan een man die niet danst, weet je wel? Dus dan ben je gewoon zo aan het dansen. En tuurlijk staan allemaal gasten aan de zijkant van, oh, sukkel is dat zeg. Ja, maar die liggen s'nachts in hun bed gewoon keihard te rukken zo. Die ene sukkel, weet je wel? En jij niet. Want jij bent gewoon aan het dansen zo. En dan maak je het oogcontact. En soms heb je wel een probleem. Soms is iemand heel dicht in de buurt en die kan heel goed dansen. En die is allemaal moves aan het maken zo. Oké, dan heb je een probleem. Het is heel makkelijk op te lossen. Wat je dan doet is, dan ga je iets verderop staan. En dan ga je weer verder je dansen doen. Ja, dat is eigenlijk wat je doet. En dan is het een beetje de truc om in het zicht van die meisjes die dan naar hem kunnen kijken, eventueel om daar voor te gaan staan dansen. Zo. Dat je een beetje soort. En dan doe je de block move. Dan doen heel veel mensen doen zo. Dat zijn block moves. Weet je, dan zien ze niet wat erachter gebeurt. Zo. Dus het is, Dan zeg je, wat is dat? Hele goede tip, snap. We altijd dansen. Oké, komen we op 4. Ja, 4 is dat. En dat is leren hoe je BH's openmaakt. Heel erg belangrijk is dat. De BH bestaat nu ook 100 jaar. Dus het is gewoon 100 jaar geleden dat er voor het eerst zo'n man zo'n fucking ding niet open kreeg. Weet je wel? En dat doen wij onszelf aan. Hè? We kunnen ook gewoon, maakt niet uit. Maar dan zeggen we, oh, dat doe ik wel eventjes. Dat is ons ding. Beetje macho dingetje van, oh, dat maak ik wel even los. Weet je wel? Oké. Wat je dan niet moet doen, is vlak voordat je het los gaat maken, denken, ik hoop dat het lukt. Dat moet je niet doen. Want dan lukt het niet namelijk. Ze zo, ik hoop dat het lukt. En dan ga je zo, en dan begin je helemaal te zweten zo. Dan begin je al heel erg te zweten zo. En dan zeg je, oh, kut zo. En dan kom je even terug en dan zeg je nog iets bij de hand van, anders knip ik hem wel los hoor. En zie je haar zo, maar zie je haar denken, hij is een hele dure BH, dus normaal zeg, weet je wel. En zij lacht nog steeds een beetje opgemaakt, en zit zo, en dan op een gegeven moment krijg je zo, twee van die haakjes gaan zo tik tik los, en dan blijft hij ineens zo'n fucking haakje blijft zo vastzitten, en die krijg je nooit meer open, weet je. En dan zit je helemaal zo, dicht naar elkaar toe, tegen. En op een gegeven moment is zij een beetje klaar mee, en dan doet ze, oh, wacht maar even schat, en dan zo, en zo, zo'n klote moment is dat, weet je wel. Dan heb je eigenlijk de borsten en toch voel je een loser, weet je wel. Dan zit je zo, oh, ik ben zo'n loser. En die borsten kijk je ook eens aan, je bent zo'n loser. Zo'n loser ben ik, borst. Dus dat moet je heel goed leren om dat te doen. En ik vind het helemaal niet erg om te vertellen. Ik maak me helemaal niks uit. Ik maak heel veel gênante dingen mee met seks. Dus dit viel nog wel mee. Ja, het meest gênant wat ik ooit heb meegemaakt is dat ik dacht dat ze een eetbaar slipje droeg. Ook echt nog een half uur volgehouden, zo heel sensueel zo. Goed, komen we bij de volgende tip. En dat is dus, je hebt BH uit, dan komen we op voorspel. En wat heel erg belangrijk is natuurlijk beffen. Heel erg belangrijk. Beffen is heel erg belangrijk. Hoort bij het voorspel, vrouwen vinden het ontzettend fijn. En het is ook heel erg prettig om te doen. En alleen sommige mannen denken dan van, ja, maar wat nou als zij de hele dag heeft gewerkt? Tuurlijk, kan. Het is minder seks om te zeggen, schat, kun je eerst even gaan douchen of zo. Zij heeft de hele dag gewerkt. Goeie tip, dat is de eerste lik, moet alles weghalen. Heel erg belangrijk. Yes. Dus begin niet met het puntje van je tong. Begin aan de achterkant van je tong. En dan reken omhoog. En ga door tot de navel. Dat je het zo op dit stuk afveegt bij de dingen. En dan kun je gewoon verder gaan. En het is fantastisch, weet je wel. Echt geweldig. Het, niet het beste restaurant ter wereld, maar het heeft in ieder geval altijd één ster. Weet je, dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Ja.
1: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

Hier mijn rekenboekie. Iemand geeft 5% van zijn geld uit. Hij houdt 8 gulden minder over dan de helft van wat hij heeft uitgegeven. Hoeveel geld had hij eerst? Onze meester stelt ook van die stomme vragen. Dan zegt hij, welke maand heeft 28 dagen? Ik zeg, nou, elke maand. Ja. Jongen, we hebben op school zulke oude meesters, jongen. Ik wil ze in het Rijksmuseum al niet meer hebben, die man. Onze meester begint allemaal kind te worden. Dan zegt hij, noem 2 persoonlijke voornaamwoorden. Ik zeg, wie? Ik. Hij zegt, goed zo. In de Franse les vraagt hij aan mij, wat betekent je ne sais pas? Ik zeg, ik word het niet, krijg ik een 10. No. En dan mijn buurman vraagt, die geef jij eens een voorbeeld van een lidwoord? De jongen doet het, hij wordt een week van school gestuurd. Ze maken tegenwoordig alles onderwijzen, mevrouw, het is werkelijk waar. En ze vergeten, onderwijzer zijn is een vak, hoor. Meesterschap, vakmanschap. Ja. Hey, weet je wat goed waardeloos is, jongen, bij ons op school? Geschiedenis. Moet je allemaal oude feiten uit je kop leren. Ik zeg altijd, nou, gebeurd is gebeurd, praat we niet meer over, hoor. Al dat geoha over de oude oertijd, nou... Dan zeggen ze, ja, maar vroeger vraagden de mensen elkaar op. Ik zeg, nou kotsen ze elkaar weer uit. En hebben wij voor geschiedenis, jongen, hebben wij een aparte juffrouw, hè? Nou, mijn vader, jongen, die heeft wel zo de pest in de juffrouw van geschiedenis. Maar dat komt van de ouderavond van vorig jaar, hè? Want toen was, nee, maar toen was hij 5 jaar aan de school verbonden, jongen. En dan moest mijn vader, namens de ouders, hè, moest hij er een krans omhangen. Serpentines op de hoofd, hele troep, jongen. En dit jaar was het weer ouderavond, komt zijn tegen op de gang, weet ze niet meer hoe hij heet. Zegt ze, ben u niet de vader van 1 van mijn kinderen? Ja, nou is mijn vader kwaad natuurlijk. Ja. Mijn vader zegt nog, ik heb u vorig jaar versierd, maar wop, niks.

Hij, die van geschiedenis, hè? Die vrijt met de meester van de vierde klas. Ja. Ik denk dat we niks in de gaten hebben. Onder het overblijven in het bezemhok. Nou jongens, hoef nog ineens over te blijven, want ze woont vlak naast de school. Hè? Ja, die denkt ook beter dat ik nou overblijf dan dat ik straks overblijf. Nou jongen, nee, maar je kan wel met een lach hoor. Laat zegt ze, wat gebeurde er 450 jaar na Christus? Ik zeg, nou moet even nadenken, het is zo lang geleden hoor. Ik zeg, ja, ik weet het. 450 na Christus. Opening van de deviezenhandel met België. Ze zegt, hoe kom je daar nou bij? Ik zeg, nou, het staat duidelijk in het boek. De Franken komen bij duizenden ons land binnen. Hey, dan hangt ze zo'n plaat op, jongen, van zo'n oude gozer met zo'n witte kraag, weet je wel. En dan zegt ze, kinderen, dit is Willem de Zwijger. Nou, ik zeg, weet u het zeker? Ze zegt, ja, het is hem sprekend. Ik zeg, nou, dan zal het Willem de Zwijger wel niet zijn. Hey, jongen, dan vraagt ze aan mijn buurman, vroeg ze van, noem een bekend Spaans echtpaar. Hè? En die jongen zegt, een bekend Spaans echtpaar. Hij zegt, ja. Alfa en Omega. Ik zei, nou, als die getrouwd waren, hadden ze niet zo'n N van elkaar afgelegen in het alfabet. Ah, jongen, geschiedenis interesseert mij niet. Hè? Hier kan mij het nog schelen dat Mozart is geboren van 1756 tot 1791. Allemaal jaartallen. En waarom moet je nou zo'n geschiedenisboekje uit je hoofd leren? Zijn ze dan uitverkocht? Jongen. Ja, maar sinds je de boekdrukkunst hebt uitgevonden, moeten wij alles uit ons hoofd leren, weet je? Dat is het enige wat je op school leert. Hoe je examen moet doen in onthouden. Maar je slaagt bij geheel onthouden. Nou, leuk. Moet je naar die vragen zien. Hier, wie werd waar geboren en door wie werd hij hoe genoemd? Nou ja, broer. Hier. Hoe heet prins Bernhard zo niet waarom? Nou ja, broer. Ja, dan zeggen ze, met de mammoetwet wordt alles wel beter. Jongen, bij ons op school gaat de hele mammoetwet niet door. Ons hoofd zegt, we hebben hier een christelijke school. Je kan niet God dienen en de mammoet, dat kan niet. Nou, maar het hoofd van onze school, dat is dan ook wel zo'n goede, waardeloze figuur, joh. Maar die man, jongen, die kan helemaal niks. Die kan helemaal niks. Laatst moest hij een voorlichtingsfilm draaien. Heb hij hem achterstevoren ingezet. Nou, ik heb gelachen, jongen. Oh. Jongen, zag je allemaal kleine kinderen in het niet verdwijnen, weet je? Nee. Hey, en aan het slot, hè, daar kwam het begin. Nou, dat was het einde, jongen. En dan zag je die vader en die moeder, die komen de bed uit, weet je wel, gauw aankleden naar het stadhuis.

Nou, maar zo'n waardeloze figuur, jongen. Ja, het enige wat het hoofd kan invallen. Nou. Ja. Laatst was de gymjuf ziek, toen moest het hoofd gymnastiek geven, nou jongen. Maar dat was dan ook wel zo goed waardeloos, jongen. Jongen, die man die weet niks van gym af. Dan zit hij als ik één keer fluit spring je omhoog, als twee keer fluit spring je langzaam omlaag. Nou, ja. Maar als je die tweede fluit niet hoort, dan hang je. Nou, en dan was die gymjuffrouw weer beter, jongen. Nee, maar toen werd de dominee ziek. Nee, maar dan moest dat hoofd godsdienst geven. Dat was wel zo goed waardeloos, jongen. Ja, maar jongen, die man die weet van godsdienst niks af. Die gelooft zelf niks. Ik heb hem zelf tegen de dominee horen zeggen: ik vind de kerk een zinkend schip. Ik ga voor het zinken de kerk uit. Ja. Dus die man die gelooft zelf niks in, die moet ons schorsen. Nou, ja, je weet hoe het gaat, het is een christelijke school, dus wij moeten eraan geloven. Nou, maar ik zou je wel vertellen, dat hoofd, jongen, die dankt ons die weer op zijn blote knie, die dominee weer beter was. Hoor. Schreef hij ook op het bord: God is goed, dominee is beter. Ik heb die dominee toch een keer op de kast gehad, jongen. Oh, die man, jongen, zat de hele les, zat hij maar van: God is overal. Ik zeg: oh ja. Hij zegt: jazeker. Ik zeg: ook bij ons in de tuin. Hij zegt: jazeker. Ik zeg: nou, dat kan niet, we hebben geen tuin. En die man gelijk giftig, jongen, die kan niet tegen zijn verlies, weet je wel. Ja, ja. Ja, maar dan krijgen we nog een proefwerkje, jongen. Onverwacht proefwerkje voor straf, jongen. Nou, ik heb het nog bewaard. Hier drie vragen. Vraag 1, wat bestuurt God? Nou, heb ik ingevuld: alle landen behalve Congo, want dat heb ik zelf bestuurd. Vraag 2, wie was Mozes? Ingevuld: zoon van een Egyptische prinses. Nee, zei de dominee, prinses heeft Mozes gevonden in een biezenmandje. Ik zei: nou, laten we daar maar niet meer over praten, hoor. Vraag 3. Wat staat er in de 10 geboden over ontucht? Nou, ingevuld: ge zult geen ontucht begeren die uw naaste toebehoort, hè. Oh, heb ik een 2, 1 punt voor de moeite en 1 voor het papier. Ja. Moet je bij de meester komen, die zegt dan: ik ben niet boos, maar wel verdrietig. Wel is nooit boos, die is altijd verdrietig. Ook een chagrijn eigenlijk, hoor. Maar goed. Nou jongen, maar dan ga ik wel weer aan mijn huiswerk. Ik zit in de 5e klas en mijn vader is in de tijd van de 6e van school getrapt. Dus mijn moeder zegt iedere avond: Jan, help hem nou. Volgend jaar kan het niet meer. Ja. Hier, er staat er weer onder mijn huiswerk: heb je vader dat helemaal alleen gedaan? Ja. Hey, laatst, joh, stond er onder mijn huiswerk van: nauwelijks leesbaar. Ik en de meester, ik zeg: wat heb u nou onder mijn werk gekrabbeld? Ja.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond. Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè. Ja.
1: Nee, ik bob.
3: Op de bob.
4: Ben je bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man?

Dankjewel. Nou ja, toen was ik vrijgezel. Hey. Zo, jongen. Ik zat er zo tegenop te kijken. Tegen dat, weet je wel, weer opnieuw beginnen. Voordat je iemand goed leert kennen, ben je gewoon jaren verder. Dat is mijn mening. En nou, in deze tijd, weet je wel, moet je gaan daten. In mijn tijd vroeg iemand verkering, nu is het daten. Daten. Ik snapte helemaal niks van het hele daten niet. Daten. Ik date maar wat, echt waar. Echt, ik deed het hier, ik deed het daar, ik deed het door elkaar. Ik deed iedereen. Ik was zo wanhopig, ik was mezelf niet. Dus ik kwam ook mensen tegen die ook hunzelf niet waren. Nou ja, ik kwam iemand tegen die had niks van zichzelf. Marit, was mijn eerste date. De tieten waren niet van zichzelf, de haar was niet van zichzelf, de wenkbrauwen waren niet van zichzelf, de ooglenzen waren niet van zichzelf, de nagels waren niet van zichzelf. Er zat een lippenlak had ze op laten spuiten, iets te veel boven. Dus als ze op de fiets stond, dus flop, flop, flop, ging het zo een beetje. Serieus, dat hing een beetje los op. Hier had ze weg laten zuigen, hier, ik dacht, maakt niet uit, ik ben ook niet mezelf. Waarom verwacht ik dat van. Goedenavond, mevrouw. Hallo, u bent laat. Hoe kan dat? Oh, voor de televisie. Oh, maar dat geeft niks. U komt zo ineens binnenvallen. Oh, leuk. U heeft niet zoveel gemist. U heeft het scherm gekeken. U weet wat het is, waar u zit nu op het kaartje. Wat staat er? Najib Amhali. Ja, maar er zijn twee zalen. Zit u wel in de goede zaal? En we hebben hier filmopnames. Najib Amhali zingt Change the Volksliederen. Ja, u hebt net één lied gemist. Maar ik doe nu het volgende lied. Kom net op tijd binnen. Volgende lied, dames en heren, wat ik net vertelde in het eerste verhaal over het liedje. Dan vindt ze haar vader bovenop die berg. Goed? Praat er even bij waar het over gaat. Hier is een...

En dan het derde lied, wat ik net vertelde, over die hond, weet je wel, die dan kwijt was in het begin. Dus, ze twijfelt. Zit ik hier goed? Zit ik hier goed? Nee, hoe is dit goed toch, mevrouw? Je hebt niet zoveel gemist. Kleine scheiding voor de rest. Ik zie hier ook nog lege plekken. Komen die ook nog? Want ik maak ze dan kapot, hè? Dat snapt u natuurlijk wel. Nou ja, kapot is een groot begrip. Maakt niet uit. Doe het helemaal overnieuw, ja? Nee. Ik vertel over Marit, hè? Echt, mensen, ik vond het leuk. Weet je, voor het eerst dat ik iemand had die, ja, weet je, niet echt zichzelf was. Ik was mezelf niet. Ik denk, nou, leuk. En we gingen daten. Nou, echt, als we op straat liepen, iedereen keek Marit aan. Want Marit had van die korte dingen altijd vaak aan. Mini. Mini-rock. Nou ja, mijn rock, het was meer een brede riem wat ze een beetje hier had hangen. Daar leek het op. Een soort kooltrui, alleen andersom gedragen. Dan van die hele dure tasjes had ze bij, weet je wel, zo'n klein tasje waar niks in past. Maar die kost dan 5.000-6.000 euro. Van het merk Herpes. Hermes. Herpes. Herpes kwam later trouwens. Want ja, weet je, het was ook allemaal oppervlakkig. Ik moet eerlijk toegeven, het was allemaal oppervlakkig. Het gesprek ging nooit ergens over, weet je. Dat was altijd, oh, dat ben ik ook geweest, heb ik ook gedaan. Ja, dat heb ik ook geweest. Maar ze had Marit dat alles gedaan, ze was overal geweest. Weet je, ze had ook heel veel exen. Dat vond ik een beetje, overal was een ex. Oh, is een ex van me, is een ex van me. Echt waar, ze had nog meer exen dan Lerms Armstrong straks zijn gele trui in moet leveren. Ongelooflijk. Een van me zag ik uit de jeep, het is een slet. Ik zei, waarom? Zo denken vaak mannen, die denken als een vrouw heel veel ex heeft gehad, is het een slet. Maar als een man heel veel ex heeft gehad, is er niks aan de hand. Dat vind ik persoonlijk niet kunnen, ja toch? Hier, nog meer slet in de zaal. Hier. Ja, is te makkelijk. Is te makkelijk. Sorry. Zo grap. Ik zeg... Ja, dan ga ik los. Ik zeg... Frustraties komen nu naar boven, jongens. Nee, ik zeg, luister, ze is gewoon heel populair. En daar kunnen mannen niet tegen, als een vrouw heel populair is. He? Want ze was echt populair op Hives, MySpace, Facebook, Twitter. Weet je wat, er zat ook een vrouw met meldingsdrang. Dat vond ik iets minder. Ze zat de hele dag liep ze met dat ding, weet je wel. Laat je te melden wat ze aan het doen was. 'S morgens begon het al. Wat een mooie dag, ik sta maar eens op. Ik, ja. Iedereen staat op, trut. Ja, of ik zit nu in de tram. Ik denk, wie interesseert dat nou dat je in een tram zit? De conducteur, hé, er zit er een in de tram, even controleren. Het eerste wat we deden, gingen we uit eten. Zij had het restaurant geregeld. Zaten daar bij zo'n Michelinster restaurant. Ja, ik voel me dan ongemakkelijk, weet je. En we moesten daar van 7 tot 12 zitten. Dat was namelijk 9 gangen. 9 gangen. Eerste gang was een bordje met 2 worteltjes erop. Ik denk, wat is dit? Ik dacht, de kok heeft wat laten vallen en de ober hebben het te snel gebracht. Hij had er een verhaal bij ook. Hij zegt, voor u zit u 2 wortels. Ik zeg, ja, dat zie ik, zijn er 2. Van hak? Nee, niet van hak, meneer, uit onze biologische tuin. Deze behandeld met sesamzaad en die andere met stikstof. Hij was nog niet weg, want ik denk, op! Ik zeg, dit moet iets sneller hoor, die gangen. Kom maar door met die dingen. Hoofdgerecht, geparfumeerde kwartel. Ik heb nog nooit kwartel sowieso gegeten, laat staan geparfumeerd. Dus ik ruik aan het beest en ik denk, het ruikt naar Van Giels, van vroeger, ken je dat nog? Geparfumeerde kwartel. En daarnaast lag schuim van eekhoorntjesbrood. Ik zeg, het lijkt wel een hele dierenbos, vriend. Wat een idee. Ik zeg, dat schuim, ik weet niet, dat schuim dat zag er toch voor mij niet fris uit. Weet je, dat schuim dat vond toch alsof de kok op een gegeven moment, ja, ja, breng maar weg, ja. Ik zeg, meneer, ik zeg, dat schuim dat lust ik niet. Nee, dat is heerlijk in combinatie met de kwartel. Ik zeg, ja, dat vind jij. Ik zeg, dat schuim moet weg. Haal weg dat schuim. Hij wil het bord meenemen. Ik zeg, gewoon met je doek hier, deppen, gewoon hartstikke. Nee, wegschuim. En alles wordt daar geserveerd op een bedje van. Nou, ik herkende er geen bedje in, hè. Ik dacht echt, de kok maakt een bedje, weet je wel, van een blad sla en 4 kaasengels, weet ik veel, ik zeg maar wat. En dan doe je die vogel op. Ik zeg, waar is dat bedje? Ik zeg, hier meneer, hij ligt onder een bedje van rode bieten en sesam. Ik ben een simpele jongen, ik hou van Febo. Febo kroketje op een bedje van karton. Heerlijk. Ja. Onzin allemaal. Dus ik dacht, nou moet ik ook iets leuks bedenken voor de volgende date. En ik zeg tegen Marit, ik neem je mee. We gaan 2 dagen lekker uitwaaien op het strand. Ze zegt, oh, ik ben nog nooit op de Malediven geweest. Malediven, ik bedoel Vlieland. De Malediven. Oh, Vlieland vind ik ook leuk. Hoe lang is dat vliegen eigenlijk, Vlieland? Vlieland, Marit. Dat is bij Harlingen oversteken met een boot. Oh, met een cruise. Ik zeg, nee, niet met een cruise. Gewoon met een heen en weer boot. Als je niet op tijd uitstapt, ben je weer terug in Harlingen.
Nee, de weg, de dure winkelstraten wisten ze wel te vinden. Die konden ze, dat wisten ze, dan belden ze, ja, kun je me ophalen? Ik sta op de PC Hoofdstraat. Ik zei, ja, bij welke winkel? Oh, deze heet Sale. Sale. Ja, en het wordt nog erger. Kan het erger, denk je? Ja, veel erger. We kennen elkaar 2 weken. En ze vraagt naar Jeep, kan ik misschien voor jou heel snel 8000 euro lenen? Heel snel ook, hè? Ik zei, ja, even wacht. Ik zei, mag ik vragen waarom? Ja, zegt ze, een ex van mij, die is plastisch chirurg. En die heeft een aanbieding. Die kun je namelijk je billen laten liften. Ik wil heel graag mijn billen laten liften. Ik zei, wat? Ja, het is een koopje hoor, 8000 euro. Ik zei, inderdaad, dat is een aanbieding. Kun je het anders sponsoren, Najib? Ik zei, oh, sponsoren. Ze willen niet lenen, maar sponsoren. Dan ben ik de sponsor. Komt er op de beeld te staan. Deze reet wordt u aangeboden door Najib Amhane. De andere kant de foto. Hé. Hey. Ja, plek zat. En... Kijk, begrijp me niet verkeerd. Ik vind het prima als mensen dingetjes aan zichzelf gaan veranderen. Dat is, weet je wat, dat is heel normaal tegenwoordig. Ik zat ook laatst voor de spiegel en iemand zei, hey, je haren bovenop. Ik zei, ja wat? Ja, je wordt een beetje kaal. Dat kun je dus in laten planten. Dan trekken ze er hieruit en dan plant het zo weer terug. Ik denk, ja, dan ga ik verder. Dan doe ik ook de oren. Want de oren gaan op een gegeven moment ook een beetje hangen, denk ik. Dus dan is het... Ja, weet je wel, ik begin er niet aan. Ik zie wel steeds vaker mannen in mijn omgeving... Ik heb iemand in de band. Ik ga niet zeggen wie. Ik ga niet zeggen wie, jongens. Ik heb iemand in de band die heeft laatst nog zijn anus laten bleken. Ja, dat moet je zelf weten. En ook nog eens in de kleur glow in the dark. Kijk, dat is kinky, hè. Ik vind het prima. Ik ga niet zeggen wie het is, maar het is 1 van de 3. Kijk, het geeft helemaal niks. Niet met z'n tweeën hem zitten kijken. Ik zie het heus wel, hoor, wat jullie doen. Dan gaan ze met z'n tweeën hem zitten kijken. Alsof Alexander is het niet. Dus dan blijven deze 2 jongens over. Toevallig zijn 2 Hagenezen. Kun je het voorstellen? Gaan ze naar zo'n anusblekerij? Of weet ik, spuiterij of zo'n ding? Krijg je zo'n boek? Oh, kies maar een kleurtje uit. Oh, deze vind ik mooi, glow in the dark. Dan vragen we waarom. Waarom? Dan kan mijn vriend Mark me 's nachts zien in het park. Sorry Dennis, ik heb nou... Ja, schoot eruit. Schoot eruit. Sorry, ik riep Dennis en jij reageert, ja... Het is ook Dennis, ik heb het eruit gegooid. Wat geeft het, man? Niemand kent je. Lijkt me handig als je met me in bed ligt en wil een boekje lezen. Nee, je draait om. Nee, hij is niet leuk. Hij is niet leuk, dit. Wij spelen vaak night golf. Dan gaat Dennis staan ergens. Bukken. Smack. One. Kijk, Dennis is de eerste echte officiële sterretje uit Den Haag. Kennen jullie sterretje uit Den Haag? Haagje sterretje. Dus als je Dennis ziet vallen, mag je een wens doen. En vroeger werkte hij bij Carglass. Mensen, sorry, het niveau gaat omlaag. Dat is niet de bedoeling. Het niveau gaat omlaag en weet je wat, dat is niet... Nee, ik doe dit niet meer. Dus sorry Dennis. Want er zijn natuurlijk ook wat... Zijn er kleine kinderen vanavond in de zaal? Waar zitten de kleine kinderen? Wie is de jongste? Hoe oud ben jij? 12! Oh jee. Wat, nog jonger? 11! Oh, jouw papa moet straks uitleggen wat Carglass is. Maar dat weet je natuurlijk niet. Oké, ik houd beschaafd. Ik heb het over die Marit. Ik zeg, Marit, goed idee. Billen liften, ik eerst. Jij? Ik zeg, ja, ik ga eerst liften tot hier. Is dat niet wat te hoog? Ik zeg, nee, dan kan ik zelf mijn portemonnee voor je pakken. Zie je? Ik zeg, ik heb je door, het is klaar, het is over. Kom op, zeg. Ja, maar ik zeg, nee, het is over. Ik zeg, we daten niet meer, we horen niet bij elkaar. Ja. Ik heb nog een brief geschreven, nou, ik kon hem niet lezen. Serieus, aan elkaar geschreven. Beste Najib. Najib stond er, maar goed. De rest kon ik niet lezen. Ik vroeg aan een vriend van, kan jij lezen wat er staat? Ja, Najib, voor de rest kan ik niet lezen. Ik heb een brief heel lang in mijn zak gehouden. Ik was op een dag bij de apotheek, gaf ik het per ongeluk af, kreeg ik gewoon medicijnen mee. Het is ook best moeilijk hoor, weet je, een goede date vinden. Vooral als je bekend bent, denk je, ja, vallen ze op mij of vallen ze op Najib Amhane, de komiek? Weet je, je hebt dating sites, maar ja, vind ik ook zo raar om een dating site te gaan inschrijven. Ik heb het 1 keer geprobeerd, maar ik kwam niet verder. Toen stond er alleen voor hoger opgeleiden. Ik denk, ja, dan houdt het op. Ja, ik ben niet heel hoog opgeleid, dus ja. Wat blijft er over dan? Hè? Facebook, dat is voor de lager opgeleiden en voor de Facebook. Maar ik vind, je moet iemand aan kunnen kijken, in het echt meemaken. En dat had ik laatst. Ik zit bij de bushalte in Amsterdam op de bus te wachten. En dan kijken de mensen raar naar mij, hè.
Er zat zo'n Amsterdammer naast me, die kijkt zo naar me. Die zegt, hey, jij bent een Jeep Amali. Ik zeg, ja. Moet jij nog met een bus mee? Ik zeg, nee, u gaat met mijn bus mee. Ik heb de bus zojuist gekocht. Komt een meisje naast me zitten. En ik kijk er zo aan. Ze zegt, hoi. Ik zeg, hoi. Weet je, alles gaat ineens vertraagd. En ik merk dat ik er aan zit te staren. Ze heeft prachtig mooi rood haar, sproetjes overal in de gezicht. En dan durf ik niet meer te kijken. En dan vind ik verlegen voor. Ja, dan ben ik verlegen. Maar zij zit naar mij te kijken, te staren gewoon. Ik voel dat. Dus ik draai me nog een keer om en ze zegt, bij mij in de buurt is een Marokkaanse bakker. Daar haal ik wat Marokkaans brood. Vind ik zo lekker. Zo. Ik zeg, ja, bij mij om de hoek is een Hollandse groenteboer. Haal ik wel eens wortels. Zegt, ik ben Jane. Ik zeg, hi, ik ben Tarzan. Oh, die had ze nog nooit gehoord. Ik zeg, wat een mooie sproetjes, Jane. Ja, vind je ze mooi? Ik zeg, ja, heel mooi. Zo in je gezicht zo. Ik zeg, ik zie ook zo'n soort patroon zie ik in je gezicht. Patroon? Ik zeg, als ik een pen pak en ik trek die sproetjes bij elkaar, staat er, wil je met me uit? Ze zegt, nou, hier staat heel groot nee. Ik zeg, oh. Ze had ik niet gezien, rooien. Zijn je rooien? Ja, is een grapje toch. Ze wil je daten dan? Ja, lijkt me leuk. Laten we gaan daten. Ik denk, oh, dan komen we weer met het daten. Ik zeg, wat vind je leuk om te doen? Ze zegt, nou, mij lijkt het leuk om met jou een keer Marokkaans te gaan eten. Ik zeg, Jotem, wat een goed idee. Ik kom 3 keer in de week bij mijn moeder. Maar goed, zij wil Marokkaans eten. Ze zegt, wat jij een restaurant? Ik zeg, nou, een vriend van me, Mo, die heeft er net eentje geopend hier in Amsterdam-Oost. Oh, Mo, uit de shows bedoel je? Ik zeg, ken je die? Nee, maar ik hoor je wel eens vertellen. Ik zeg, nou, laten we daar gaan eten dan. Dus we gingen met z'n tweeën naar het restaurant van mijn vriend Mo. En het heet Momo's.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

Jodelzangeres Hilde Kor uit Groningen. Heel veel dank. De nu volgende gedichtencyclus heet Daar kreeg het ANP moeilijkheden mee. Goedemorgen luisteraars, het is vandaag 1 april. De juiste tijd is 5 voor 9, 1 april is 10 voor 9, 1 april is toch 5 voor 9. En op deze 2 april, 1 april, beginnen wij met nieuws in het kort. Op de afsluitdijk is een caravan van de weg geblazen. 67 mensen konden worden gearresteerd. Harke Heuje, Ulsen Hui, Knarreneje, Hei. Verder buitenlands nieuws. De betonpaal die vanaf een viaduct op president Reken is gegooid, heeft overal in de wereld voor heftige reacties gezorgd. Premier Thatcher sprak van moord, premier Lubbers van een betonpaal. De Nederlander beheert zijn moedertaal slecht. En op een vraag aan de minister van WVZ of ik hij van mening was dat de gemiddelde Nederlander over een te klein vocabulaire beschikt, antwoordde de minister, moh. Glanerbrug heeft kabeltelevisie. Nadat de burgemeester van Enschede de kabel vanmiddag plechtig in gebruik heeft gesteld, kan Glanerbrug Sky Channel, Musicbox, TV5, abonneertelevisie en de Russische televisie ontvangen. Wanneer Glanerbrug riolering krijgt, is nog niet bekend. Frits Bom en Wim Bosboom hebben een druiventest gedaan. Ze kwamen beide als beste uit de bus. De beroemde modeontwerper Henny de Bruin is zojuist bij een verkeersongeval om het leven gekomen. Hij werd overreden door een beige vrachtwagencombinatie. Dan volgt nu het nieuws voor doven en slechthorenden. Glanerbrug heeft kabeltelevisie! Sport. De Franse wielrenner Jacques Martin is gepasseerd in de klassementen, maar behoudt de gele leiderstrui. Weliswaar heeft hij 34 minuten verloren, maar hij behoudt de gele leiderstrui. Er is met hem gepraat. Men heeft geprobeerd hem ervan te overtuigen dat het niet eerlijk is. Maar Jacques behoudt de gele leiderstrui. Biljarten. In Parijs werd het wereldkampioenschap 10 over rood gehouden. De Nederlander Henny Jansen werd voor de zesde achtereenvolgende keer tweede. Wat dat betreft begint hij al aardig op Joop Zoetemelk te lijken. Die kan ook niet biljarten. Jeux de Boule. Eveneens in Parijs werd het Europees kampioenschap Jeux de Boule gehouden. 5 landen deden een gooi naar de prijzen en moesten worden gedisqualificeerd. Tot zover het nieuws. Dan volgt nu de weersverwachting. Tot morgenavond. Aanhoudend slecht weer. Een rare zin. Volgt nu de weersverwachting. Tot morgenavond. Aanhoudend slecht weer. Dames en heren, volgt nu de weersverwachting. Tot morgenavond. Aanhoudend slecht weer. Volgt nu de weersverwachting. Tot morgenavond. Aanhoudend slecht weer. Kom ik zo gauw niet uit. Er worden middagtemperaturen verwacht van 1 uur 's middags tot 6 uur 's avonds. Nou.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

0: Ik vind het imiteren van bekende Nederlanders een van de allerleukste dingen van mijn vak. En dan is het denken. Als ik nou zo gek ben van imiteren, is het niet leuk, als ik er zoveel plezier aan beleef om mensen te imiteren, is het niet leuk om het jullie vanavond ook te leren. Dat jullie nou vanavond ook kunnen imiteren. Daarom ga ik jullie even leren imiteren. Het is namelijk niet zo moeilijk als je denkt. Je hoeft alleen maar te weten waar de imitatie zit en welke spieren je moet gebruiken. Peter R. de Vries, mooi voorbeeld. Peter R. de Vries heb ik nooit kunnen nadoen, omdat ik nooit wist waar die zat en welke spieren ik moest gebruiken. Daar ben ik dus pas, serieus, 2,5 maand geleden achtergekomen, toen ik mijn hondje aan het uitlaten was. Ik was mijn hondje aan het uitlaten, toen kwam ik een man tegen, ook met een hondje. En toen begon die hond van die man te poepen. En toen keek dan die man en toen zag ik iets, wat ik eigenlijk wel wist. Eigenlijk alle mensen met honden, die weten dit. Voor de mensen die geen hond hebben, moet je eens opletten. Als een hond begint te poepen, poept onbewust het baasje altijd een klein beetje mee. Is het nooit opgevallen? Als een hond zit te poepen, zie je het baasje er zo naast staan, zo. Als je dit weet, is het te leuk. Kijk vanavond even. Nou, en toen ontdekte ik de spieren die wij gebruiken tijdens het poepen. Die spieren, die moet je dus gebruiken om Peter R. de Vries te imiteren. Nou begrijp ik waarom er zoveel poep uit deze man zijn mond komt. Die man gebruikt de hele dag die spieren. Peter R. de Vries, ik geef hem je gratis. Kun je vanavond na het tandenpoetsen in de badkamerspiegel kunnen proberen. Ga als volgt. Goed luisteren. Je doet je kin zo ver mogelijk naar voren als je kunt. Zo ver mogelijk, die kinderen zo ver mogelijk naar voren. Je praat een beetje nasaal, dus door je neus. En je gebruikt deze spier. Kijk je dit.
1: Nou, dus jij beweert dat je dat niet gedaan hebt. Dat vind ik heel raar. Jij zit hier gewoon glashard te poepen.
0: Nou, nog een hele simpele, nog een hele simpele. Jeroen van Inkel. Ken je Jeroen van Inkel nog? Een van de bekendste radio-dj's in Nederland. Onder andere van Radio Veronica. En Jeroen van Inkel praat altijd op de radio alsof hij de hele dag een te hete bitterbal in zijn mond heeft. Heb je als een te hete bitterbal in je mond gehad, gevuld met lava? Zo praat Jeroen van Inkel altijd op de radio. Dit is Jeroen van Inkel, hier op Radio Veronica. Nu gaan we echt beginnen. Met de cursus imiteren. Wat ik al zei, imiteren, het heeft allemaal met spierspanning te maken. Ik ga jullie even de makkelijkste imitaties van Nederland leren, dat je thuis makkelijk kan nadoen. Het gaat als volgt, we beginnen met de basisoefening. En de basisoefening is alle spieren ontspannen. Alle spieren helemaal ontspannen. Niet alle spieren, maar bij alle spieren ontspannen. En als je alle spieren helemaal ontspant, kom je automatisch uit bij de stem van Paul van Vliet. Iedereen kan de stem van Paul van Vliet. De kinderen in Afrika, de kinderen van UNICEF, meisjes van 13 veilig achterop bij vader op de fiets. Iedereen kan de stem van Paul van Vliet, dus je bij alles ontspant. Als je de stem van Paul van Vliet hebt en je blijft ontspannen, maar je gaat voor in de mond praten, hè? Kom jij bij Toon Hermans. Want Toon Hermans zit hier, hè? Maar wat u dacht nog, hè? Dat hij hier zit, maar hij zit hier. Vindt niks. Nee, ik vind de stormimitatie, maar het best weet, ik vind de stormimitatie. Hè? Dus Toon Hermans zit hier en hierachter zit Radio 1. Dit is met het oog op morgen, dit is Studio Langs de Lijn. Dit is met het oog op morgen met Toon Hermans en Paul van Vliet. Dus dit is Radio 1, dit is Toon Hermans.
2: In het midden zit Johan Cruijff. Nou, ook een vrij simpele imitatie. We missen vreselijk, maar heel veel mensen kunnen vrij goed nadoen. Maar wat heel weinig mensen weten. Als je Johan Cruijff praat en je knijpt je keel dicht, kom je automatisch uit bij de voice-over van Geer en Goor. Geer en Goor gaan naar het bejaardentehuis om wat eenzame bejaarden de stuipen op het lijf te jagen. En als je de stem van Geer en Goor hebt, je gaat naar links voor, kom je uit bij, oh jee, oh nee, buur. Oh nee, buur, wat doe jij nou? Wat doe jij nou, buur? Wat doe jij nou? Arjeto,
0: Arjeto, buur, Arjeto. Hey buur, wat ben je man, buur?
3: Arjeto, huppetee. Luister, luister. En als zijn buurman praat, luister. Als zijn buurman praat. Hé, hey, Arjeto, Arjeto. En je knijpt je keel dicht. Kom je bij Elmo, Elmo van Sesamstraat. En als je Elmo ontspant, kom jij bij Magneet Doorman. En van Magneet Doorman kom jij bij Supergrover. En van Supergrover gaan we terug naar Magneet Doorman. Dan gaan we naar Elmo, naar Elmo, naar Oito, naar Oito, naar Oito.
0: Nou, gierig hoor. Ja, Kruif, Radio 1, Toon Hermans. En weer terug naar Paul van

0: non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.

0: Dames en heren, op deze vierde langspeelplaat van het Simplistisch Verbond... willen wij ons bezighouden met de agressie.
1: Gaat het hard, hè?
0: En om dat probleem bespreekbaar te maken, hebben wij een panel uitgenodigd... wat door mij wordt voorgezeten. En dat is samengesteld uit een dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking.
1: Dacht ik wel, ja.
0: Nou lijkt het mij best verstandig, Coat, dat wij het eerst samen eens worden over bepaalde dingetjes... voordat de gasten hier arriveren. Mm. En dat wij daar samen even uitkomen.
1: Dat is waar, ja. We hebben een beetje te zwaar gegeten misschien, hè?
0: Dat is waar.
1: Een beetje veel gedronken. We laten koffie komen nog. Als het panel er is. Maar verder dacht ik, Bie, dat het toch wel dienstig was... als we ongeveer afbakenen waar we het in grote trekken met elkaar over gaan hebben. Daar hoeven ze zich dan niet strikt aan te houden... maar dan is er toch iets van een kader,
0: dat
1: hè?
0: Is waar, dat is waar. Ja.
1: Niet zo gek idee misschien,
0: hoor. Niet zo gek.
1: Ik dacht, dan hebben we namelijk een houvast. Want dat gebeurt gewoon erg snel.
0: Ja.
1: Ik heb wat ervaring met panels. Mijn marktonderzoektijd. Boter getest en zo. Allerlei dingetjes. En voor je het weet, hebben die mensen het over irrelevante bijkomstigheden.
0: Prima.
1: Dan loopt dat weg en dan... Ik zeg maar wat.
0: Hoor. Nee, dat weet ik. Is al goed.
1: Oh, fijn.
0: Moet. Ja, we zitten nou eenmaal met het keiharde feit... dat daarom, we voor deze discussie maar één plaatkant ter beschikking hebben
1: daarom,
0: gekregen.
1: Hè? Daarom dus mijn voorstel om duidelijk af te spreken. Gewoon keihard. Hier hebben we het over.
0: Ah.
1: En waar we het dan afloop met die mensen over hebben, dat kan natuurlijk van alles zijn. Graag zelfs. Lijkt me fantastisch als het zo uitloopt. Maar hoe shit het ook is, we moeten nu, straks, voor we de discussie beginnen, gewoon even met die piepeltjes afspreken.
0: Ja.
1: Jongens, piepeltjes, we hebben het nu op deze plaatkant hierover.
0: Ja.
1: En verder, to the point.
0: Nee, hier, ga ik helemaal met je mee. Ga ik met je mee.
1: Bij het onderwerp
0: maar, blijven. Daar zit een gevaarlijk kantje aan. Ik bedoel dit.
1: Welk?
0: Het mag toch ook weer niet zo zijn dat alle panelleden straks plotseling panisch de pick-up arm in de gaten gaan zitten houden.
1: Ik voel wat je bedoelt. Ja.
0: De factor tijd. Dus eigenlijk een beetje geblokkeerd raken.
1: Mm-hmm.
0: Wat onherroepelijk ten koste gaat van het spontane.
1: Kan gaan, ja.
0: Wat de discussie natuurlijk wel moet houden. Moet
1: nou
0: spontaan
1: ben
0: blijven.
1: Ik daar niet zo bang voor, Hobie. Mm-hmm. Kijk, het goede van onze discussie wordt dat we al een vertrekpunt hebben in de stelling.
0: Oh,
1: die bij de uitnodiging zat.
0: Je hebt toch de stelling
1: bij de uitnodiging gedaan?
0: Ja, is op tijd
1: nou,
0: de deur uit.
1: Oké, okay. Dus iedereen heeft al 14 dagen iets met die stelling kunnen doen. Daar hebben ze aan kunnen snuffelen, hebben ze op kunnen zitten, hebben ze aan kunnen ruiken,
0: daar
1: ze mee kunnen rommelen.
0: We natuurlijk zonder meer
1: zijn ze mee in de weer gegaan, hoe dan ook.
0: Ja, we hebben de stelling al.
1: Precies, hè? Nou, stel je even het omgekeerde voor, Bie. Ik moet er niet aan denken. Maar dat we met het panel eerst nog een uitgangsstelling moesten zien te formuleren.
0: Ha!
1: Moet
0: ja,
1: je
0: dat ja,
1: denken?
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Hè?
0: Dat lukt je niet op één plaats.
1: Well, nee, dat duurt langer dan een hele LP. Mm. Hè? Daar heb je een dubbel LP voor nodig. Dus,
0: precies,
1: maar omdat
0: precies.
1: we die al hebben, als jij hem erbij hebt gedaan.
0: Ja, maar daarom hebben we de stelling toch ook bewust zo geformuleerd.
1: Dacht ik wel, ja, dan
0: dat er door alle panelleden op één plaatkant toch op zijn minst een paar zinnige dingen over kunnen worden gezegd.
1: Jij hebt hem geformuleerd, dus ik neem aan dat het klopt.
0: Staat.
1: En je hebt hem er ook
0: hebben ze in huis.
1: Oké. Okay. Hebben ze mee kunnen rommelen. Aan kunnen raken. Bie, ik ga nu eigenlijk misschien een beetje op de stoel van de voorzitter zitten.
0: Mm-hmm.
1: Maar goed, mag eigenlijk niet. Hè? Maar ik dacht dat we dan eigenlijk wel het panel kunnen laten binnenkomen. Tenzij jij zegt, Coat, dat gaat me allemaal te snel. Ik wou nog even wachten. Ik heb toch nog een paar puntjes waar we het gewoon vooraf heel duidelijk samen over eens moeten worden. Want anders... Dan gaan we weer
0: nee,
1: straks.
0: Nee, absoluut niet.
1: Oké, heel fijn.
0: Nee, laat ze maar binnen.
1: Heel fijn.
0: Tenzij jij bezwaren hebt tegen de procedure van de discussie.
1: Ik bezwaar? Hoezo?
0: Nou, het valt mij gewoon op dat jij nog voordat de discussie is begonnen op mijn stoel gaat zitten.
1: Hoe kom je daar nou?
0: Gewoon
1: Hoe
0: op.
1: Kom je daar nou bij?
0: Nou, coach, jij zei toch daarnet, sorry Bie, dat ik nu even op je stoel ga zitten?
1: Wel, nee.
0: Nou, daarmee probeer jij toch bewust mijn voorzitterspositie te ondermijnen.
1: Oh, kijk uit. De voorzitterspositie
0: ja,
1: ondermijnen.
0: Het is maar een
1: ja, mijn
0: dacht
1: hemel.
0: Het, ik dacht
1: bie,
0: het.
1: Bie, bie, bie, bie. Daar hoor ik toch ineens weer een regententaal uit 1968. Waar ik echt even vanuit de bol ga, hoor. Gaan we nou serieus weer beginnen met het ter discussie stellen van de voorzitterstoel en wie daar eigenlijk op moet zitten met zijn
0: autocratische
1: binnen.
0: Kennelijk wel. Sorry, hoor. Maar kennelijk wel. Ik moet niet zo nodig... ik was degene toch die voorstelde om een voorzitter van buiten te nemen. Dat weet je toch bij de voorbereiding van deze paneldiscussie. Er zijn toch namen gevallen?
1: Ja, die vallen toch altijd?
0: Ja, Joop van Tijn is gevallen, die Henk Hofland, Annemarie Grevel.
1: Die vallen voortdurend.
0: Die waren allemaal huiverig voor het onderwerp, ja, dus die vielen af.
1: Oké, okay, maar toen heb jij jezelf tot voorzitter gebombardeerd. Heb jij gedaan? Jawel, ja, nee, ja. Zo is het wel gegaan, Bie.
0: Nou.
1: Sorry, zo is het wel gegaan. Er is niet gestemd over jouw voorzitterschap. Is binnen ons nooit discussie geweest. Dat schijnt allemaal niet nodig te zijn.
0: Nee. Dat schijnt niet nodig te zijn.
1: Nou,
0: nee.
1: Dat vind ik dus wel gek, dat niet nodig is.
0: Ja, dat is heel gek, maar dat is niet nodig.
1: Ja, nou, dan wil ik toch graag dat jij mij uitlegt waarom dat niet nodig is.
0: Nou, nee. Dat is niet nodig,
1: Koop. Oh, nee, dat is niet nodig. Nee, dat is niet nodig. Nee, is niet nodig, nee. Het is maar waar je prioriteiten liggen, hè?
0: Oh, wacht even. Oh. Jij wilt persoonlijke duidelijkheid dus. Ja.
1: Heel graag. Want persoonlijk is ook politiek.
0: Ja.
1: En ik geloof... Sorry, Bie. Ik geloof dat jij bepaalde dingetjes binnenhoudt.
0: Ja, natuurlijk hou ik bepaalde dingetjes binnen.
1: Ja, nou, ik vind gewoon dat we niet aan de discussie kunnen beginnen. Zolang jij nog bepaalde dingetjes binnenhoudt, ben ik een woesteling in.
0: Ja, mag ik misschien bepaalde dingetjes binnenhouden?
1: Natuurlijk mag je bepaalde dingetjes binnenhouden, maar niet in bepaalde situaties. Daar kan dat niet. Dan zeg ik van, nou, dan torpedeer jij dus bij voorbaat de discussie. Door bepaalde dingetjes binnen te houden.
0: Ja, nou, Dat is dan misschien een raar soort gêne van mij... dat ik bepaalde dingetjes wil binnenhouden.
1: Ja, oké. Maar dat is toch niet zuiver, Bie? Hè? Om ons panel bij voorbaat te belasten met jouw gêne? Nou, dan zeg ik van... dan wil ik vooraf die bepaalde dingetjes van jou gewoon helder zien te krijgen. Ik wil bepaalde dingetjes helder zien te krijgen. Die er altijd al waren, die hebben er altijd al... Tijdens het eten vanavond...
0: Ik kan het niet.
1: Wat kan je niet?
0: Ik kan dit niet zien als zomaar een gesprek over elkaars tekortkoming. Dit is een plaatcode.
1: Ja, dat weet ik ook wel.
0: Ja, straks horen ze in duizenden huiskamers hoe griezelig labiel onze verhouding in feite is. Er zijn nou eenmaal bepaalde dingetjes... ja, die ik privé voor me wil houden. So what? Die wil ik nou eenmaal voor me houden. Mag ik?
1: Bie, je mag de huiskamer toch niet mentaal isoleren van zo'n plaat? Het is de vierde plaat. Je kunt toch niet de huiskamer blijven isoleren? He, anders blijft onze relatie... die blijft toch een platte luchtfoto van kleinschalige emoties. Ik eis nu... Ik sta er echt op, hoor. Ben ik heel gek in. Ik eis nu namens alle panelleden... die op de gang staan te wachten... tot ze eindelijk eens een keer mogen binnenkomen... en namens de huiskamers in Nederland... en de beide huiskamers in België... dat jij vertelt waarom het volgens jou niet nodig is... om te discussiëren over wie van ons tweeën... de discussie eigenlijk moet gaan voorzitten. Dat wil ik gewoon weten. Wil ik gewoon even duidelijk krijgen. Okay, gewoon even helder wil ik dat van je hebben.
0: Oké, goed. Goed.
1: Die bepaalde dingetjes...
0: Goed, oké, goed. Ik wil dan nu een verklaring afleggen. Oké.
1: Ben benieuwd.
0: Ik vind, dames en heren thuis... dat Koot bepaalde dingetjes...
1: En dat zijn jouw bepaalde dingetjes?
0: Absoluut niet geschikt is voor het geven van enige leiding waaraan dan ook.
1: Daar hoor ik van op.
0: En Koot kan het niet, Koot doet het niet, meneer Koot wil het ook niet.
1: Dat wil ik graag.
0: En als er iets georganiseerd moet worden, zoals nu dit panel, dan krijgt Koot griep. Hij moet naar de tandarts of zijn kinderen zwemmen af.
1: Ik heb de uitnodigingen getikt.
0: En als ik na oneindig veel moeite in mijn eentje iets op poten heb gezet, zoals nu dit panel, wat een heidenskarwei was, hè? Dan, als we dan eindelijk met de discussie kunnen beginnen... Dan doet Koot zijn mond open en vraagt in het openbaar hier op de plaat waarom hij geen voorzitter kan zijn. Hij wil dan blijkbaar ineens voorzitter zijn. Terwijl Koot donders goed weet dat ik nou eenmaal beschik, en zo leuk is dat helemaal niet, over een enorm brok natuurlijk leiderschap wat Koot een eenmaal ontbreekt. Zo.
1: Het is dus aangeboren.
0: Ja, Koot, en het spijt me.
1: Nou, dan weet ik wat mij aangeboren is. En dat onze voorzitter dus kennelijk superieure rassenkenmerken heeft, luisteraars.
0: Oh.
1: En waar heb ik die crypto-fascistoïde uitspraken meer gehoord?
0: Nee!
1: Want ik ben van 1941, Bie. Dus je begrijpt hopelijk wel dat ik nou liever niet met een zeker ubermens aan één paneltafel ga zitten. En daarom wens ik je veel succes met deze plaat. Ik wens je een bijzonder zinvolle discussie toe. En ik wil alleen maar zeggen, ziek heil, Bie.
2: Ziek heil en nog eens een keer, dunnetjes eroverheen, ziek heil!
0: God, de God, de God. Nou, dan gaan we nooit meer eten. Nou, dit is erger dan het lijkt. Dames en heren, ik wil nou niet meteen zo ver gaan dat ik dit een fascistoïde trekje van Coot vind. Maar het komt er natuurlijk wel griezelig dichtbij in de buurt. Want wat Coot nu doet, hè, dus opstappen als je klem komt te zitten in een discussie die je zelf bent begonnen, notabene. Nou, dan ben je historisch gezien in tamelijk dubieus gezelschap. En ik kan ook precies vertellen wat er nu gaat gebeuren. Coot komt meteen weer binnen en zegt dan niks. En u moet zich daar dan niet door in de war laten brengen. Dat doe ik ook niet. Ah, daar hebben we Coot. Even het toilet geweest. Ga zitten, Coot. Ga zitten. Ik zeg net tegen de dames en heren dat het natuurlijk belachelijk is om zo'n machtig medium als de grammofoonplaat te gebruiken voor het uitvechten van persoonlijke tegenstellingen. Want dat ben je toch met me eens, Coot. Dat kunnen we toch eigenlijk niet doen, hè? Mm-hmm. Nou, zie je wel. Coot, ik vraag je nog even voor de goede orde en dan roepen we de panelleden echt binnen. He, dan gaan we beginnen. Ga je ermee akkoord dat ik deze discussie voorzit?
2: Mm-hmm.
0: Daar heb je dus geen bezwaar meer tegen?
2: Mm-hmm.
0: Duidelijk ja of nee graag nu.
2: Mm-hmm.
0: Ja of nee, Coot.
2: Mm-hmm.
0: Coot, wat je nu doet is het uithollen van de discussie. Mm-hmm. Dat is typisch het van binnen uitschillen van de appel. Coot, doe niet zo op je pik getrapt.
3: Wat heb je over mij gezegd toen ik naar het toilet was?
0: Niks. Absoluut niet.
3: Jawel, jawel, jawel. Want ik hoorde je lachen.
0: Oh.
3: Je zat keihard te lachen.
0: Oh, dat. Ik heb een Belgenmopje verteld, Coot. Om het gaatje op te vullen. Er viel een gaatje omdat er bepaalde dingetjes waren voorgevallen. En toen heb ik even een Belgenmopje verteld.
3: Oh. Is het mogelijk, misschien, probeer maar hoor, maar dat ik dat Belgenmopje ook te horen krijg? Of ben ik daar te dom voor een Belgenmopje? Dat ik te dom ben voor een Belgenmopje?
0: Nou,
3: misschien ben ik te dom voor een Belgenmopje. Ik weet niet hoor, kan wel dat ik te dom ben voor een Belgenmopje.
0: Dat is niet de moeite, joh.
3: Kan alles
0: verwachten. Dat is toch helemaal niet de moeite. Gewoon een Belgenmopje om even het pauzetje op te vullen.
3: Oh, maar is niet de moeite om dat nog een keer na te vertellen. Dat is jammer, jammer, jammer, jammer. Ik had anders best even willen lachen. Want zo te horen was nog een goeie, hè? Je zat nog altijd schateren.
0: Hij was wel aardig. Hij was wel aardig, ja.
3: Ja, hij was wel aardig.
0: Ja.
3: Hoe aardig was die? Vertel eens. Hoe ging die? Waar ging die over?
0: Over twee Vlaamse boeren.
3: Dat.
0: Twee Vlaamse boeren.
3: En wat deed hij dan? Wat was het dan met
0: Vlaamse boeren? Nou, die gaan met een zak patat, uiteraard. Hè? Twee Vlaamse boeren gaan met een zak patat naar twee Waalse hoeren.
3: En dan? Verder?
0: Dan vragen die boeren wat in het Vlaams.
3: Ja?
0: Hè? Nou, dan zeggen die hoeren samen iets terug in het Waals.
3: Wat zeggen ze dan terug?
0: Ja, nou ja, dat hele misverstand tussen zak en zak. Afijn, dat weet je wel. Dat ken je toch wel, dat mopje?
3: Nee, dat
0: nou
3: ken
0: ja,
3: ik
0: dat
3: niet, dat
0: hou
3: mopje.
0: Je dan nog te goed als de plaat uit is, dat mopje?
3: Daar hou ik je aan, dat ik dat mopje te goed
0: hoor
3: houd.
0: Jij dat nog.
3: Ik hou dat Belgenmopje te goed. Dat wil ik even heel duidelijk van je krijgen. Dat ik na afloop van de plaat dat Belgenmopje...
0: Kunnen we dan nu de panelleden binnenroepen? Want die staan dan nog al die tijd op de gangcode. Kunnen we de panelleden nu eindelijk binnenroepen?
3: Nee, dat is geen denken aan. Nee, want ik ben geen voorzitter... Dus ik heb nog een heleboel allerlei dingetjes te doen. Mm. Er zijn nog bepaalde dingetjes. Ik noem maar de koffie die nog gezet moet worden. Ik moet nog schone asbakken hebben. Er staan nog nergens bloemen. Ik heb nog geen kopjes. Ik heb nog geen schoteltjes. Ik heb nog niks. Ik moet nog een heleboel dingetjes...
0: Oké, Coot. Goed.
3: Die ik gewoon
0: Dan
3: moet
0: beginnen
3: regelen.
0: We onmiddellijk na het volgende...

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

0: music in the world. This is your number one radio station.
1: Mix 24.

0: Ik vind het imiteren van bekende Nederlanders een van de allerleukste dingen van mijn vak. En dan is dat denken. Als ik nou zo gek ben van imiteren, is het niet leuk, als ik er zoveel plezier aan beleef om mensen te imiteren, is het niet leuk om het jullie vanavond ook te leren. Dat jullie nou vanavond ook kunnen imiteren. Daarom ga ik jullie even leren imiteren. Het is namelijk niet zo moeilijk als je denkt. Je hoeft alleen maar te weten waar de imitatie zit en welke spieren je moet gebruiken. Peter R. de Vries, mooi voorbeeld. Peter R. de Vries heb ik nooit kunnen nadoen, omdat ik nooit wist waar die zat en welke spieren ik moest gebruiken. Daar ben ik dus pas, serieus, 2,5 maand geleden achtergekomen, toen ik mijn hondje aan het uitlaten was. Ik was mijn hondje aan het uitlaten, toen kwam ik een man tegen, ook met een hondje, en toen begon die hond van die man te poepen. En toen keek dan die man, en toen zag ik iets, wat ik eigenlijk wel wist. Eigenlijk alle mensen met honden, die weten dit. Voor de mensen die geen hond hebben, moet je eens opletten. Als een hond begint te poepen, poept onbewust het baasje altijd een klein beetje mee. Is het nooit opvallen? Als een hond zit te poepen, zie je het baasje er zo naast staan. Zo. Als je dit weet, is het te leuk. Kijk vanavond even. Nou, en toen ontdekte ik de spieren die wij gebruiken tijdens het poepen. Die spieren, die moet je dus gebruiken om Peter R. de Vries te imiteren. Nou begrijp ik waarom er zoveel poep uit deze man zijn mond komt. Die man gebruikt de hele dag die spieren. Peter de Vries. Ik geef hem je gratis. Kun je vanavond na het tandenpoetsen in de badkamerspiegel kunnen proberen. Ga als volgt. Goed luister. Je doet je kin zo ver mogelijk naar voren als je kunt. Zo ver mogelijk. Je kin zo ver mogelijk naar voren. Je praat een beetje nasaal. Dus door je neus. En je gebruikt deze spieren. Krijg je dit.
1: Nou, dus jij beweert dat je dat niet gedaan hebt. Dat vind ik heel raar. Jij zit hier gewoon glashard te poepen.
0: Nou, nog een hele simpele, Jeroen van Inkel. Ken je Jeroen van Inkel nog? Een van de bekendste radio-dj's in Nederland. Onder andere van Radio Veronica. En Jeroen van Inkel praat altijd op de radio alsof hij de hele dag een te hete bitterbal in zijn mond heeft. Heb je als een te hete bitterbal in je mond gehad, gevuld met lava? Zo praat Jeroen van Inkel altijd op de radio. Dit is Jeroen van Inkel, hier op Radio Veronica. Nu gaan we echt beginnen. Met de cursus imiteren. Wat ik al zei, imiteren, het heeft allemaal met spierspanning te maken. Ik ga jullie even de makkelijkste imitaties van Nederland leren, dat je thuis makkelijk kan nadoen. Het gaat als volgt, we beginnen met de basisoefening. En de basisoefening is alle spieren ontspannen. Alle spieren helemaal ontspannen. Niet alle spieren, maar wij alle spieren ontspannen. En als je alle spieren helemaal ontspant, kom je automatisch uit bij de stem van Paul van Vliet. Iedereen kan de stem van Paul van Vliet. De kinderen in Afrika, de kinderen van UNICEF, meisjes van 13 veilig achterop bij vader op de fiets. Iedereen kan de stem van Paul van Vliet, als je bij alles ontspant. Als je de stem van Paul van Vliet hebt en je blijft ontspannen, maar je gaat voor in de mond praten, hè? Kom jij bij Toon Hermans. Want bij Toon Hermans zit hier, hè? Maar wat u dacht nog, hè? Dat hij hier zat, maar hij zit hier. Vindt niks. Nee, ik vind de stormimitatie, maar het best wel, Dus Toon Hermans zit hier en hierachter zit Radio 1. Dit is met het oog op morgen. Dit is Studio Langs de Lijn. Dit is met het oog op morgen met Toon Hermans en Paul van Vliet. Dus dit is Radio 1, dit is Toon Hermans.
2: In het midden zit Johan Cruijff. Nou, ook een vrij simpele imitatie. We missen vreselijk, maar heel veel mensen kunnen vrij goed nadoen. Maar wat heel weinig mensen weten. Als je Johan Cruijff praat en je knijpt je keel dicht, kom je automatisch uit bij de voice-over van Geer en Goor. Geer en Goor gaan naar het bejaardentehuis om wat eenzame bejaarden de stuipen over het lijf te jagen. En als je de stem van Geer en Goor hebt, je gaat naar links voor, kom je uit bij, oh jee, oh nee, buur, oh nee, buur, wat doe jij nou?
3: Wat doe jij nou, buur? Wat doe jij nou? Arjeto. Arjeto, buur. Arjeto. Hé, hey, buur. Wat ben je, man, buur?
4: Arjeto. Huppatee. Luister, luister. En als zijn buurman praat, luister. Als zijn buurman praat. Hé, hey, arjeto. Arjeto. En je knijpt je keel dicht. Kom jij bij Elmo. Elmo van Sesamstraat. En als je Elmo ontspant, kom jij bij Magneet Doorman. En van Magneet Doorman kom jij bij Supergrover. Supergrover! Dan gaan we tegen Magneet Doorman, dan gaan we naar Elmo, naar Elmo, naar Oito, naar Oito, naar Oito.
2: Nou, Gere en Goort, ja, Kruif,
3: Radio 1, Toon Hermans en weer terug naar Paul van.
5: Een goeie avond.
6: It was a slight on my honor, so he deserved it. But we're talking about the most brilliant mind this world has ever seen.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: heeft u, meneer? Frank. Frank, wat doe je voor werk? Je werkt op kantoor. Oh, wat vaag, Frank. Oh, lekker vaag. Maar wat leuk. Ik heb ook een tijdje op kantoor gewerkt. Eerste baan in mijn studie was een kantoorbaan. En wat doe je specifiek? In de marketing? Hey, wat leuk. Ik heb ook een tijdje in de marketing gezeten. En wat precies? Doe je out of home, digital? Een stukje digitaal? Oh, wat heerlijk. Jij deed ook een stukje digitaal. Wat heerlijk. En ben je dan zelf marketeer of stuur je een team aan van marketeers?
1: Een combinatie.
0: Een combinatie. Oh ja, ik stuurde echt alleen maar marketeers aan. Wat leuk zeg. En hoe groot is je team?
1: Zes
0: mensen. Oh, ik had 7. Ja. En waar doe je dit?
1: In Amsterdam.
0: Oh, ik deed het in Tokio. Probeer veel groter te denken, Frank. Ja, de hele wereld heeft jouw marketing nodig. Yes, kun je daarmee verder? Ja, goed zo. Hartstikke mooi zeg. Wat mooi. En hoe heet u dan, meneer?
2: Bert.
0: Hey Bert, en wat doe je voor werk dan?
2: Bloemeninkoop?
0: Hey, wat leuk, dat heb ik ook een tijdje gedaan. De eerste bijbaan tijdens de HAVO kocht ik bloemen in. Oh, wat mooi zeg. En bloemeninkoop. Jo, en tulpen? Doe je tulpen?
2: Nee?
0: Nee, ik ook niet.
3: Nee.
0: Dat vind ik een inferieure bloem, ja toch? Welke bloemen koop jij in?
2: Van alles.
0: Van alles, behalve tulpen. Dat heb je toch een hele rare manier van focus aangebracht, hè? Wat heerlijk, joh. En heb je eigen bedrijf?
2: Nee, nee.
0: Nee, nou, ik wel. Ik had mijn eigen bedrijf. Ja, bij welk bedrijf werk je dan?
2: In Aalsmeer.
0: Hoe heet dat bedrijf?
2: Verbeek,
0: wat leuk, dat bedrijf heb ik opgezet in die tijd. Nou, wat mooi dat dat nog steeds bezig is. Ik zei toen al, tulpen niet doen jongens, stop daarmee. Wat mooi zeg, en zit je op je plek daar?
2: Ja,
0: oh heerlijk, dat is ook helemaal geen ambitie wat jou in de weg zit. Maar gewoon lekker doorgaan met die bloemetjes daar zeg. Wat heerlijk, Bert, wat goed zeg. En hoe heet u meneer? Emiel, heb ik ook een tijdje gedaan. Nee, te vroeg.
4: Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: till I am in
1: Britney, bitch.
0: En Don LaFontaine is overleden. Don LaFontaine is de stem onder de Amerikaanse filmtrailers. Die zware, dramatische stem. En ik dacht dus dat die man miljoenen zinnen had ingesproken om onder al die filmtrailers te zetten. Maar uiteindelijk blijkt dat die man 3 dagen in de studio wat zinnen heeft opgenomen. En dat diezelfde zinnen onder al die Amerikaanse films zijn gezet.
2: Before it was impossible. But it wasn't. From the producers of Top Gun, Mission Impossible, War of the Worlds, and The Last Samurai, starring Tom Cruise as Bussy.
0: Zijn stem was zo laag, zijn stem was zo laag, als hij een poliep op zijn stembanden had, moest hij naar de pedicure. Lijkt me heel vervelend om zijn zoontje en dochtertje te zijn. Dat je zijn kinderen bent en elke ochtend heel onschuldig bij het ontbijt zit. Je bent 3, 4 jaar, staartjes, sproetjes. Dat dan elke ochtend je vader binnenkomt.
2: In een ordinary household. On an ordinary morning, everything seemed to be okay. But then, someone asked you for the peanut butter. Moet je niet aan denken dat... Moet je niet... Zet maar af. Nee. Soms word je gefokt door je technicus. We hebben speciaal... Speciaal voor de tv-opname een nieuw apparaat gekocht. Nou, ik wilde net iets heel serieus gaan vertellen.
1: Kan ik helemaal niks... Ja, dit vind je in de wagen wel leuk. Nou, is je weer te hoog.

zegt. Oké, dan ga ik nog wel iets zeggen. Ik hoor mezelf. Ik had haar dus leren kennen via Hives. En op haar profiel stond helemaal niet dat ze pas 13 was. Jongens, dit lijkt me een mooi moment om even een breakje te gaan. Tot zo! Mix 24.